Misha, check alle foto's op je Insta. Zelfs ook die met de minste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je geloof, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn, een creepje.

0: luistert.
1: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Improser, Safety Through Innovation.

0: Radio.
1: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig. Umwikamang. Oh, in umwikamang. Fijn umwikamang. Ruwakadabe. Ai, go. Hey, dik alasan. Kugwe snel, dik alasan. Hey, wakti. Muku wantal kudabe. Oke, Arkino, taye back. Wat ik mee? Ja, want daar wat voor maak wat ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. If I been there, I been working for Improser NV.
2: Enjoying the music on Lim FM.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Goedemorgen, Lobbywang. Van harte wens ik u een mooie dag toe. Mijn naam is Annemarie Santjes en dit is Word of God via Radio Lim FM. De trouwe luisteraar weet dat ik van zingen hou, vooral om God eer te geven en te danken. Ik zocht in de gezangboeken en op internet een lied voor het onderwerp van deze woensdag. En prijs de Heer, ik vond eentje in de feestbundel der EBGS, achterin bij de koortjes nummer 20. Zingt u mee als u het kent?

het, yes. Gemaakt naar aanleiding van Psalm 18, vers 1 tot en met 3. Een dankenlied van koning David aan God die hem had verlost van zijn vijanden. Vandaag zal ik een recente gebeurtenis belichten om ons allen te bemoedigen. Een gebeurtenis waar ook sprake was van een vijand. Nog steeds wordt erover gesproken, omdat het zo ongelooflijk was. Against all odds. Tegen alle verwachtingen in. Het was woensdag 30 september, jongstleden. Vlucht FZ1073, een Boeing 737 MAX 8 van Fly Dubai. Begint zijn reis van zo'n 3 uren van Dubai naar Tel Aviv in Israël. 174 passagiers aan boord. Alles gaat goed, totdat na 2 uren vliegen het toestel plotseling in ongeveer 30 seconden een duik maakt van ruim 4 kilometer. Kunt u zich dat voorstellen? Voor de passagiers moet het erger dan in een rollercoaster hebben aangevoeld. Naar beneden, weer naar boven. En een gewone routinevlucht veranderde binnen een paar minuten in een gevecht op leven en dood. Gegil, chaos, noodsignalen verschijnen. Het duurt een paar lange minuten voordat het toestel weer wordt gestabiliseerd. En uiteindelijk maakt de FZ-1073 een draai en landt hij veilig, niet op de Israëlische luchthaven Ben Gurion, maar in Tabuk, Saoedi-Arabië. Geliefde, u zult dit bericht zeker hebben gehoord, dus ga ik niet in detail treden. Maar om het geheel te begrijpen, zet ik enkele feiten op een rijtje. Het moet goed tot ons doordringen dat ondanks een vreselijke situatie in de lucht, het vliegtuig met alle passagiers in leven veilig op de grond kwam. Met ons menselijk verstand niet te bevatten. Journalisten en anderen zijn van mening dat de mensen heel veel geluk hadden. Maar het was geen geluk, het was genade. Er was sprake van een buitengewone gebeurtenis die niet verklaard kan worden door normale wetenschappelijke of natuurwetten en wordt toegeschreven aan een goddelijke of bovennatuurlijke macht. Men noemt dat een wonder. En toen na enkele dagen meer informatie bekend werd, zei ik tegen mezelf, dit was niet één wonder, maar een aaneenschakeling van wonderen op deze ene vlucht. En de enige conclusie is dat El Elohim had ingegrepen. Wat was in het vliegtuig gebeurd? In de cockpit had de co-piloot, de captain, de gezagvoerder dus, gevraagd om zijn gebed te doen. Volgens de captain geen vreemd verzoek. En uit respect keek hij voor zich uit toen de co-piloot opstond. Na een paar minuten voelde hij plotseling een vreselijke slag op zijn achterhoofd en dacht hij dat er iets gebeurd was met het toestel. Maar later bleek dat de co-piloot de captain van achteren had aangevallen met de noodbijl die in elke cockpit hangt. De co-piloot bleef op hem inhakken en de man viel op de grond. Op dat moment verloor de Boeing ruim 4 kilometer hoogte. Wat nu? De cockpitdeur op slot. U weet dat vanaf 25 jaar terug, na de 11 september aanslagen, er strengere regels gelden. Je kunt niet zomaar de cockpit betreden. Maar in dit geval was het gevaar niet buiten, maar in de cockpit. Zwaar gewond lag de captain op de vloer en terwijl de co-piloot het toestel naar beneden liet duiken, dacht de captain maar één ding. Ik wil niet dood, ik moet mezelf en de anderen redden. Sisa, Brada, God was daar. Te beoordelen naar de verwondingen aan zijn hoofd en de rest van zijn lichaam. Had de man dood moeten zijn. Want hij had veel bloed verloren. Maar hij kreeg de kracht om de deur.

maar de deur was op slot. En toen die open ging, stormden bemanningsleden en passagiers meteen naar binnen. Een loodgieter zag hoe de co-piloot de instrumenten probeerde te vernietigen, nam hem in een wurggreep en samen met anderen werd de dader overmeesterd en vastgebonden met telefoonkabels. Zo, maar hoe verder? De captain bloedde hevig, kon sterven. Maar een tandarts kon het bloeden stelpen en met anderen hield hij de man wakker, zodat hij bij bewustzijn bleef. De loodgieter ging weer in de cockpit en kon het vliegtuig uit de duikvlucht krijgen. Hoe wist hij wat te doen? Doordat hij vaak keek naar Aircraft Investigation via National Geographic. Hij trok de knuppel naar zich toe en het werkte. De neus van het vliegtuig ging omhoog en het vliegtuig trok recht. Maar dan wie nog bijt, hè? Een piloot gewond, de andere vastgebonden. Hoe krijg je het toestel in hemelsnaam veilig aan de grond? Ik zeg u, God was daar. Onder de passagiers zaten twee piloten, niet aan het werk. En zij konden de Boeing veilig vliegen naar een airport dichtbij, in Tabuk, zoals ik al zei. Ondanks dat de stabilizing rudder was weggerukt toen het vliegtuig met grote snelheid omlaag ging. Alle 174 passagiers gingen levend van boord. Ook de zwaargewonde gezagvoerder en werden verzorgd door medisch personeel en anderen. Geluk? Toeval? Nee, geliefde, God was daar. Alles wees erop dat deze vlucht zou eindigen in een ware tragedie. Maar er kwam interventie. God had de juiste mensen bij elkaar gezet op vlucht FZ-1073, die te midden van de chaos precies wisten wat ze moesten doen. Bereid waren in Gods dienst te staan, te vechten voor het leven en de vijand te bestrijden, in dit geval een geradicaliseerde moslim. En wat u zeker ook moet weten is dat het overgrote deel van de passagiers bestond uit Israëliërs die naar huis gingen. Het was de week van Sukkot, het loofhuttefeest. Uit onderzoek en verhoor van de co-piloot kwam naar voren dat deze bewust het vliegtuig wilde laten neerstorten op Ben Gurion. Hij had alles een jaar lang voorbereid en mogelijkheden gezocht om te vliegen op Tel Aviv. Zijn eerdere werkgever had ontdekt dat hij geradicaliseerd was en een zelfmoordaanslag probeerde te plegen en had hem geschorst. Hoe hij in dienst is gekomen van Fly Dubai Gado Wasabi. Maar dit laat ons voor de zoveelste keer zien hoe sluw de vijand te werk gaat. Hoe deze co-pilot zich liet misbruiken om onschuldige mensen samen met hem de dood in te jagen. Een feestweek in Israël zou veranderen in rouw. Maar de God van Abraham, Isaac en Jacob liet weer zien dat hij alles onder controle heeft. Wat de vijand ook probeert. En deze machtige God die toen koning David, zoals die zelf zegt in Psalm 18, heeft verlost van zijn vijanden, is niet veranderd. Hij redt nog steeds. Ik denk dat de mensen in hun angst hebben geroepen tot God en hij heeft geantwoord. En de wereld werd getuige van een aaneenschakeling van wonderen op één enkele vlucht. Ja, zult u misschien zeggen, er zijn zoveel vluchten geweest waar het misging. Maar onze God is soeverein. Ik weet niet waarom hij bepaalde zaken toestaat, maar ik weet dat hij ook daar was. Weet u, Satan wil mensen doen geloven dat God niet bestaat. Want anders zou er toch niet zoveel ellende zijn. Terwijl hij juist de oorzaak is van de ellende, de mensenmoordenaar. We worden hiermee weer eraan herinnerd dat Gods woord waarheid is. Dat zijn hand niet te kort is om te verlossen. En dat zijn hand nog steeds rust op zijn volk Israël, omdat hij een bijzonder plan met hen heeft, ten goede van de hele mensheid. Die o zo bekende Psalm 121 vertelt ons dat: wie God bewaart, is wel bewaard. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt.

Halleluja. Lobby Sisa, Lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Lim FM. May the Lord bless you and keep you. Amen.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: FM, na mi summer body. Nende temye ali kiama manteng mie fichitite.
1: Oh, 91.7.
2: The notification on limb.
3: Houd een klein vuurtje brandend, hoe klein of verborgen ook.
4: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Shelly, is that you?

Join Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffert.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffert. Dit is Lim FM 91.7.
2: Notification on Lim.
0: Houd een klein vuurtje brandend, hoe klein of verborgen ook.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cooldipsing winkels.
4: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
5: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
6: All the hits.

liedje in je op. En dan geeft dat liedje ook je die boost. En dit liedje heeft me vanochtend die boost gegeven. I say a little prayer van Aretha Franklin. Dus ik start hem met deze. Goedemorgen, u luistert nog steeds naar LimFM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com.

And wanneer je dus dan, when you said that little prayer this morning, weet ik zeker dat je al vele malen beter voelt. Om eigenlijk, ja, weer van slag aan de slag te gaan, laat me het goed zeggen. Weer aan de slag te gaan. En dan natuurlijk moet je die positive vibrations, weet je, je moet die boost krijgen voor die positive vibrations. En dan doen we het met deze.

En ja, deze was even erin, because this one needs to remind us that wanneer wij actie ondernemen, dan pas veranderingen komen. We kunnen door zoveel gaan, we kunnen bij de pakken neer blijven zitten, maar dat lost niets op. Dus vandaag is je gegeven. Sta op en maak het verschil uit. Be the change you want to see. Make that move. Het heeft een druppel nodig om verandering te brengen. En het begint bij jezelf. En ik ben nu bezig jullie lobby playlist in elkaar te zetten. Dus ik ga gewoon even verder met deze. En dan gaan we lekker in de love mode.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Houd een klein vuurtje brandend, hoe klein of verborgen ook.
4: Ja, en na zo'n prachtige playlist, en ja, ik heb het een beetje anders gedaan dit keer. Ik wil meer Sarana Lobby Poko's erin hebben, want die hebben we ook. En ja, moet je zeker al in de mood zijn. Je moet zeker al die lobby hebben gevoeld, ook al is het self-love. Het hoeft niet alleen een romantic love te zijn, het mag platonic zijn, het mag self-love zijn. Maar je bent al een beetje in de mood. En jullie weten, 's morgens is het die Korosafo en na het nieuws gaan we lekker los. Dus we gaan gewoon lekker verder met eentje van Juan Luis Guerra, Frio Frio.

Straataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Straataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Straataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.

0: 5 keer 2. If you're ready, Improzer ready. Improzer, safety through innovation.
1: Ja, en we komen van Latin-Amerika en we gaan nu richting de eilanden zoals Sint Lucia, Haiti en Dominica. Zij hebben Creole Month. Het begint 1 oktober en het duurt tot het einde van oktober. En als je het kan vinden op TikTok, dan geniet je ook wel lekker van deze heerlijke pokoes van hun cuisines en hun cultuur. Dus het is toch wel leuk om even een kijkje te nemen.

0: Mi odo takso.
1: Arkis malontu. Danti de. Ukondoro baka nangana beskopu. Oftewel, na odo funa de. En abeskopu fti de. Is een pichu taki. Berusten. Wij mensen, we moeten leren ons berusten in ons lot. Het zij ziekte. Het zij wat dan ook. Of bepaalde dingen, de dood in het leven. Het is het lot dat toeslaat. Maar vaak genoeg moeten we het een plekje geven. Of moeten we ons gaan berusten in het noodlot dat toeslaat. Dat Mickey, na beskopu, oftewel na od of tide, tak so. Mi, na sabaku, na se watra mi etang. En dat wil zeggen, zijn plaats kennen, weten waar hij thuis hoort. Zich niet opdringen in andermans zaken. Gelaten dulden wat eenmaal onvermijdelijk is. Met andere woorden, zijn ziel is leidzaam zetten. Of berusten in zijn of haar lot. Mi, na sabaku, na se watra mi etang.

Ja, en na zo'n prachtige Oddo. En ja, we zijn ook terug van de eilanden, van Creolmond. We hebben lekker die cocotie gedronken. Die een, hoe is het weer? Die saltfish en beek gegeten. Dus we gaan nu richting Sranankondre. Ja, we gaan die apodo, die kwaka, we gaan die bravo gaan we eten. En dan gaan we lekker gezellig verder met Black Harmony. Ze hebben een prachtige show gegeven laatst. Dus we gaan lekker, we gaan die heupen lekker losmaken. Een beetje rustig, zacht schudden. Maar we gaan starten. We gaan een beetje starten voor het nieuws, ja. Dus ja, u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ik breng jullie nog steeds die midweek momentum vibes. En we gaan lekker gezellig verder. I love you now.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: plantensiroop, gemaakt om van te genieten.
1: Ja, u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. En ja, we zijn nog steeds in Suriname, we zijn nog steeds in Sweetie Sranankondre. We hebben die heupen lekker losgemaakt, zacht schudden. En we gaan lekker verder met onze Sranang trots. We hebben natuurlijk jonge Surinaamse artiesten die het heel ver hebben geschopt en die ook echt legends zijn. Ik noem ze legends, ik heb ze mogen meemaken in mijn tijd. En natuurlijk ga ik ze altijd een big up geven. Maar alvorens ik dat doe, meld ik ook even dat het nieuws zo meteen van start gaat. We hebben nog die number one tune. En dan gaat het nieuws lekker van start. En mij hoort u dus weer na het nieuws. En dan gaan we lekker gezellig. Dan gaan al die remmen los. Want het is nog steeds woensdag 14 oktober. En ik breng jullie nog steeds die midweek momentum vibes. Maar voor nu krijgen jullie nog een paar lekkers van me. Van mij alvorens het nieuws begint.

0: Lego.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
2: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
3: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
4: Omwikama.
3: Oei, omwikama. Waarom omwikama? Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan, kogwe snel, tik alasan. Hé, wacht die. Ik moet daar goed bij. Oké, Arkino, taai je bek, wat ik je mee. Ja, want daar heb ik wat voor maken wat ik aan.
5: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
3: Mama San, goed eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van?
6: De Suriname Major League staat weer gerad voor spektakel. 14 oktober krijgen we een herhaling van de President's Cup. Landskampioen Brokkie neemt het op tegen bekerkampioen Voorwaarts. Kan Brokkie revanche nemen of trekt Voorwaarts opnieuw aan het langste eind? Aftrap om 7 uur 's avonds. En om 9:15 Leo Victor tegen Notch. Leo Victor begon met winst, Notch met verlies. Wie pakt nu de punten? Midden in de week, 1 voetbalavond vol spanning en strijd. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Sparade. United towards the next major goal.

0: Het is 14 oktober, woensdag. Goedendag, het is het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. President Jenny Simons is gisteren in ons praatprogramma Bakkan Natori ingegaan op enkele actuele vraagstukken. De president gaf aan dat ze bezig is met het land en geen energie kan stoppen in bijzaken. De recente geuite ontevredenheid van ABOP-leider Ronnie Brunswijk in de media over de samenwerking in de coalitie komt niet tot uiting tijdens de gesprekken in coalitieverband, zei de president. Ze weigerde verder om in te gaan op de recente scherpe uitspraken van NDP ondervoorzitter Ramon Abrahams. Wij brengen u een fragment uit het gesprek met de president in deze nieuwsuitzending.
1: Wanneer je met zoveel partijen, 10, samenwerkt, dan hoor ik regelmatig allerlei dingen waarvan ik zeg van goed, ik zou dat niet doen, ik zou dat niet zeggen, het is niet goed, we kijken ernaar hoe we omgaan met de dingen, maar ik kan niet van al die mensen hun gedrag bepalen. En zoals er gezegd is, er is een emmer. Er zijn meerdere emmers bij meerdere mensen, maar waarom zou ik vooruitlopen op dingen? Waarom zou ik in een fitty gaan over woorden? Het land is in een belangrijke situatie. We zijn op een bepaald pad. Tot zover is het redelijk gelukt. Alles nog niet gelukt wat we willen. We hebben een paar zorgen. Toch? Internationaal is er oorlog. Ik subsidieer, op dit moment subsidiëren we brandstof. We kunnen het niet blijven doen. We willen graag lagere prijzen voor eerste levensbehoeften. Toch? We zijn bezig scholen te repareren, maar ze zijn nog niet allemaal gerepareerd. Er zijn nog vraagstukken. Er zijn zoveel vraagstukken. Ik ga me niet bezighouden daarmee. Die partner die dat zegt en zegt van ja, ik ga daaruit. Kijken wat hij doet. In de coalitie praten we. En we hebben gesproken en er is geen beweging van die partner gezegd om eruit te gaan. Dus ik moet doorwerken. En terwijl we werken, dan kijken we naar alle bewegingen, want niet alleen dingen die openbaar worden gezegd, die zijn er. Er zijn meer dingen, maar ik ga daarover niet komen praten. Dat is mijn hoofdpijn als leiding en als partij om te gaan met al die squalas.
0: Hoor ik u zeggen dat hij zo stoer praat via de microfoons van de verschillende mediahuizen, maar dat hij achter de schermen anders piept, is dat het wat u zegt?
1: Je kan het op die manier uitdrukken. Ik zeg, we praten gewoon. We zijn constant bezig met elkaar te praten over wat wel en wat niet. En dingen komen ook aan de orde, ja, intern. Maar er is ook iets wat ik heb geleerd in de politiek. Ook van die oud-voorzitter van me. Bepaalde dingen zijn niet om te schreeuwen in de media. Dus ik werk door. En ik werk op dit moment met de mensen. En we hebben onze voorwaarden. Maar het werk, en ik denk dat ik daarvoor hier zit, het werk wat we moeten doen, wat we met succes hebben gedaan, waar we nog mee vechten, waar we naartoe willen, ik denk dat ik daarvoor hier zit.
0: Ja, maar dan nog zal ik, want ik kan het niet maken om daar niks over te vragen, want u hebt inderdaad twee petten op, u bent NDP-voorzitter. En u hebt net twee keer de naam van Boudersen genoemd.
1: Ja, vandaag is de dag.
0: Maar dat is 13 oktober. Is er contact met hem geweest, telefonisch, of whatever, tijdens zijn periode van onderduiken? Heeft Jenny Simons contact met hem gehad?
1: Ik wil daarover niet verder ingaan, maar er is altijd wel contact geweest. Hoe, dat ga ik niet over praten.
0: Ja. We hadden Ramon Abrahams gisteren in de uitzending. En die is niet te spreken over de manier waarop de partij omgaat met de legacy van DC. Ze vieren de dood van DC, heeft hij heel scherp uitgedrukt.
1: Ik heb ook van Desi geleerd dat partijzaken in de partij worden behandeld en niet in de media. En daar ga ik mijn hart aan vasthouden.
0: Je gaat niet erop reageren?
1: Helemaal niet.
0: Ja, want hij stoort zich ook aan het feit. Hij zegt, de drie makkers die zitten daar in alle vergetelheid in de cel. En iedereen is te vergeten.
1: Ieder heeft zijn mening en zijn belevingswereld. Dus ik zijn mening en zijn belevingswereld. Dus ik ga er niet op in.
0: Ja. Maar het is jammer. Het is,

0: U gaat het helemaal niet bespreken?
1: Niet hier.
0: Niet hier, maar wel bij in de NDP.
1: We hebben in de NDP contact met elkaar, ook met meneer Abrahams, dus dat zullen wij met elkaar.
0: Dus het zal daar besproken worden. Dat is wat ik wil weten.
1: In de partij, niet hier.
0: Ja, oké, okay, ik heb daar respect voor. Ik kan hier niet dwingen om erover te praten. Maar het is hier gezegd, dus u kunt niet hier zitten en ik stel daar geen enkele vraag over. Dus dat begrijpt u toch?
1: Mm-hmm.
0: President, hoe reageert u op de vele kritiek? Ik vind het jammer, ik wil mensen laten bellen. Maar u zegt, u moet 4 uur weg. En ik was daar al bang voor. Want u bent bekend met dit programma al jaren. En u weet dat het volk wil reageren en tot u wil praten. En mensen hun foekas met u willen delen. Dus ik had daarop gerekend.
1: Ja, maar ik wist niet dat ik hier zou zijn vandaag. Er was een ander programma. Dus gisteren heb ik het gezien.
0: Huh?
1: Mm-hmm.
0: Dus, dat verbaast mij.
1: Vanmiddag, later op de dag, heb ik dus iets waar ik wel een speech moet houden. Dus ik kan niet zeggen dat ik niet ga.
0: Oké, we gaan toch zoveel als mogelijk de vragen van het publiek proberen mee te nemen. In dit programma President, we vragen de mensen, blijft u correct? Stelt u algemene vragen, geen vragen over persoonlijke aangelegenheden? President, wij hadden zondag meneer Ramota Singh bij ons in de studio.
1: Mm-hmm.
0: Winston, gewezen voorzitter van de VES.
1: Ja.
0: En hij zegt, ik heb geluisterd naar de president haar jaarrede. En ik heb alleen maar wenselijkheden gehoord. Ik heb geen concrete zaken kunnen waarnemen. Hoe reageert u daarop?
1: Is dan de man zijn perceptie, want er zijn vrij concrete zaken aangegeven wat we moeten gaan doen. En met de ministers hebben we op dit moment in voorbereiding de taakstellingen per kwartaal om te berekenen wat we willen berekenen. Ik denk dat het vrij concreet is aangegeven, maar ja, meneer Ramotarsin is een man met zijn eigen mening, dus.
0: Ja, maar los van Ramotarsin, hoe meet u de gevoelens in de samenleving? Luistert u naar de media? Kijkt u naar FB?
1: Ja, we hebben zijn verschillende manieren van meten.
0: Hoe doet u dat precies?
1: We hebben verschillende manieren van meten waarop ik niet allemaal ga ingaan. Maar natuurlijk wordt er gekeken ook naar social media. Maar social media is vaak niet een goede maatstaf. Omdat het vol zit met bots en allerlei rare fake accounts enzovoorts. Dus we hebben onze manieren hoe we kijken. Nou, we kijken ook wat er gebeurt wanneer ik per ongeluk op straat ben.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook een maatstaf.
0: En tot welke conclusie komt u?
1: Het volk is op dit moment rustig. De mensen kijken, ze wachten af. Ze hopen op verbetering nog steeds van hun situatie. Maar ze zijn niet zo negatief als een aantal mensen op Facebook en die de hele dag op de radio zijn.
0: Welke mensen? Mensen die de hele dag op de radio zijn?
1: Ja, dus een aantal mensen, zeg ik.
0: Oh, oké.
1: Ja.
0: Maar kritiek moet je toch scherp houden?
1: Ja, ik heb geen probleem met kritiek.
0: Nee.
1: Ik zeg, die bevolking heeft in de gaten dat ze een jaar hebben gehad van rust, stabiele koers, beetje loonsverhoging. Ja, ze hebben een aantal problemen. Ze hebben ook meegemaakt dat die straf die ze hadden gekregen, dat goederen niet werden opgehaald, dat het is gestopt. Ze maken mee dat de stad schoon is. Ze hebben meegemaakt dat er gewerkt wordt aan straten. En er is nu een plan van minister Tsang om 300 zoveel kilometer in 2 fasen te doen. Ze merken dat die regering bezig is met het land. En ze weten ook dat we niet kunnen komen en een land overnemen dat in 15 jaar eigenlijk in allerlei problemen zit. En het binnen een jaar tot het paradijs maken. En niemand had dat ook gezegd. We hadden gezegd, we gaan 2 moeilijke jaren tegemoet. En we zijn bezig met die 2-3 jaren en we doen ons best. Ik had niet verwacht dat we in het eerste jaar zo ver zouden komen. Dat we tot 2 maal toe de ambtenaren hun inkomen een beetje zouden kunnen verhogen. Maar er is gewerkt. We hebben met de Belastingdienst gewerkt. We hebben op andere manieren gewerkt. Een beetje meer middelen. We hebben ook een beetje natuurlijk hogere

0: prijzen voor de olie. Aan de ene kant geeft ons dat problemen, aan de andere kant brengt het wat meer inkomsten. Constant zijn we bezig met de minister van Financiën, elke dag om te levelen, te kijken wat we kunnen doen. En dat is mij meegevallen dat het is gelukt. Ik had in het begin aan de borden gezegd, luister, het gaat echt niet lukken het eerste jaar. Maar het is gelukt en dan kijken we weer naar volgend jaar. We moeten hard ons best doen. Een van de concrete dingen die ik heb aangegeven is dat we de inkomsten van de staat moeten verhogen. We hebben de goudsector, we hebben de belastingen. Die wetten zijn nu in DNA. En ik heb ook gezegd, we kunnen niet steeds dezelfde mensen blijven belasten. Dus het betekent dat we de basis moeten verbreden, dat weten we al. Maar om dat te kunnen doen, hoe je het moet doen, daarmee zijn we bezig. Het instituut te versterken, te verzelfstandigen. Douane is ook een plaats waar meer inkomsten moeten komen. De goudsector is een plaats waar we een ingewikkeld en moeilijk vraagstuk voor ons hebben. Maar we hebben gezegd, we gaan het oppakken, zoals de meeste dingen die ik zeg.
1: Dat is ook Gomagugu?
0: Het is iets wat heel ingewikkeld is, vele aspecten, vanaf milieu tot legaliteit, illegaliteit. We hebben wat stappen al gezet, zoals u heeft gemerkt misschien. We hebben gezegd, de retentieregeling, die mensen moeten hun wisselplicht op de centrale bank doen, zodat er steeds wat meer dollars daar komen. We hebben aangegeven dat we waren net bezig met hoe gaan we de zaak aanpakken of er het drama van de Saramaka-rivier kwam op te lossen, te kijken. We zijn bezig de laboratoria te versterken. We hebben alle laboratoria bij elkaar gebracht, zodat ze gaan samenwerken, zodat we de investeringen doen om te zorgen dat we al die bepalingen die we niet konden doen toen dat ding aan de gang was, dat we ze wel gaan kunnen doen. We hebben nu met de verschillende landen, Verenigde Staten, Brazilië, ook private sector zijn we bezig om zo vlug mogelijk satellietbeelden te hebben van ons achterland. Want de regering loopt altijd achter de feiten aan. Wanneer iets fout gaat, dan plotseling hoor je het. Maar dan zit je al met een groep van misschien 200 mensen die ergens bezig zijn of een rivier die al vervuild is. Ik merk ook dat de mensen me beginnen te schrijven. Ze merken dat we ermee bezig zijn. Ik heb van Krieken, Tempati Kriek, nog eentje in het zuiden. Kreeg ik binnen van ja, het is vervuild. Het is niet vandaag vervuild. Het is niet afgelopen jaar vervuild. Maar nu komen de mensen ermee. Want ze merken dat je begonnen bent iets te doen. En de maas zal behoorlijk moeten worden versterkt. We zijn al bezig met het leger. We praten met de goudsector. Om te beginnen met het proces van meer middelen binnenhalen, zorgen dat mensen zich houden aan regels, alvast, en dan het project starten om te komen tot een betere, minder schadelijke manier van goudwinning. Dat is een van de dingen die ik heb aangegeven ook in de jaarrede en waarmee we zijn begonnen. Ik heb nu dat beleidsteam ingesteld en stap voor stap gaan we. En ik heb externe hulp ook van Ghana, deskundigen, om die goldboard op te zetten. Ze werken daar ook aan. Er is ook aangegeven dat die wet in 2027 naar DNA gaat. Tegelijkertijd zijn we geconfronteerd met een situatie van CFATF, dat is die Caribbean Action Task Force, waar de afgelopen 3-4 jaren we eigenlijk niet compliant waren, dus we voldeden niet, er is niets aan gedaan. Dus nu moet er met grote spoed en grote haast gewerkt worden. Dus wetten worden nu geïdentificeerd. Het is niet ook niet eenvoudig. Dus er zijn verschillende dingen die we moeten repareren. En tegelijkertijd moeten we vooral in het komend jaar nu ook die voorbereiding voor die komende periode doen. Dus het is een werk van elke dag.
1: Ja. Ten aanzien van de verhogingen en zo. Is dat probleem, is geld geven de oplossing?
0: Geld geven?
1: Dus als onderwijsgevende, verpleegkundige, ambtenaren?
0: Het is een van de delen, ja. Dus de verpleegkundigen werden zo verschrikkelijk geranseld. En de mensen hun loon is... Kijk, als je kijkt wat de mensen verdienden begin 2020... voor de regering Bouterse 2 en wat ze dus nu netto kregen begin, zeg maar, mijn zittingsperiode, dan zie je de achteruitgang. We hoeven het niet te zeggen, de mensen weten het. En je moet dus werken aan de verschillende aspecten om je mensen te houden. Nu starten we, laat me zien, ik dacht komende week, vergeef me, ik heb misschien maar niet altijd uit het hoofd, we hebben nu geld gezet, iets van 600 zoveel duizend euro, om dan bijna 200 verpleegsters te gaan opleiden weer, want mensen zijn weggegaan, ze zijn al verpleegsters, maar om ze op een hoger niveau te brengen. We hebben gesproken met de Nederlandse overheid, waar de meeste van die verpleegsters naartoe gaan, om ervoor te zorgen dat als zij verpleegsters nodig hebben, en wij hebben nodig, in plaats van dat ze de mensen die wij als arm land opleiden enzovoort, dat ze nemen, laten we dan samen opleiden. Laten zij ook een bijdrage leveren in het opleiden. We brengen het niveau zelf verder omhoog. We leiden dan meer op dan we nodig hebben. En hebben dan een beleid waarbij de verpleegkundigen inderdaad 6 maanden kunnen gaan werken. En terugkomen, andere ploeg weer. En zo waardoor de mensen wel internationale ervaring opdoen, misschien wat meer geld verdienen, maar niet weg hoeven uit Suriname, omdat ze kunnen roleren. Dat zijn systemen die er zijn in de wereld en we bespreken dat. Dat zijn dingen waar we mee bezig zijn. We zijn gekomen aan AZ, ik heb u gezegd, voor de verkiezing. Na de verkiezing bleek bij de evaluatie het nog erger te zijn. We hadden begin 2020 10 operatiekamers in werking in dit land in AZ. Tot nu zijn er 3 overgebleven. Die OK's zijn er nog in grote lenen, maar de mensen zijn weg, sommige dingen ontbreken. Dus wat we hebben gedaan, we hebben de middelen gezocht en nu wordt er geïnvesteerd, want we willen van die 3 teruggaan naar ongeveer 7 of 8 volgend jaar. Dat ze 7 of 8 weer werken, zodat mensen weer niet zo lang hoeven te wachten en doodgaan voor ze geholpen kunnen worden. Dat zijn de dingen die we dus nu op dit moment doen. Niet alleen die training van die verpleegkundigen. Er is gewerkt met de minister samen om de ziekenhuizen aan te geven dat zij hun verpleegkundigen wat meer kunnen geven, omdat we dan akkoord gaan met een verhoging van de lichtdagtarieven, zodat ze die verpleegkundigen kunnen betalen. Dat geeft natuurlijk weer andere zaken, dus daar moet weer op gelet worden. En dat is continu waar je mee bezig bent, omdat die samenleving terecht, na zoveel jaren van achteruitgang, zoekt men vooruitgang. Alleen moet ik steeds weer zeggen, het kan niet allemaal ineens. Maar je kan natuurlijk mensen niet 3 jaren dat verhaal geven. Dus vandaar dat we stap voor stap met ze meegaan en stap voor stap verhogen.
1: U zegt, u bent constant bezig. We twijfelen er niet aan. Een president zal het wel druk hebben. Maar doet u aan zelf evaluatie? Neem aan van wel. Zijn er momenten geweest waarbij u dus voor de spiegel staat en zegt dit had ik anders moeten aanpakken. Deelt u dat moment met ons? Voor het geval die momenten er zijn geweest.
0: Er zijn in het leven waarschijnlijk altijd dingen die je anders had kunnen aanpakken. Tot zover waar ik de focus voor mezelf op heb gelegd en mijn werk heb gedaan, denk ik dat het redelijk goed is gegaan. Er zijn dingen die je anders zou willen aanpakken, maar die niet konden, omdat je een situatie aantreft die ik ook al heb beschreven. Dat wanneer er een beleidsbeslissing wordt genomen, dat we zeggen we zitten met finance, we zitten misschien met OW of een ander ministerie, we spreken iets en we zien, oké, dit is het pad, een besluit wordt genomen, iets moet worden gedaan. Een simpel ding soms, het gaat misschien allemaal weg of dingen moeten schoongemaakt. Maar dan zie je dat de uitvoeringscapaciteit van die staat is gewoon geminimaliseerd. Dat ding duurt 6 maanden voor het begint. Dus wij hebben nu ook die evaluatie binnen de regering. Alles geïnventariseerd waar dingen kunnen blijven steken, waar we moeten versterken om te zorgen, want vooral komend jaar gaat het van belang zijn dat de beslissingen die we nemen, daar heb je al de middelen, je hebt de beslissing al genomen, dan moet het nu gewoon administratief ambtelijk in orde komen.
1: U praat over uitvoeringscapaciteit.
0: Ja.
1: It's down.
0: Heel echt.
1: It's down.
0: Ja.
1: En dan brengt u me terug naar het vraaggesprek met meneer Van der San, die dus aangaf Maar ja, ik zou het moeten uitleggen, want u luistert niet meer naar Bakan Natori.
0: Soms.
1: Die dus aangaf, Limbo, politici moeten weten dat ze in het vervolg bepaalde dingen niet zo moeten brengen als bijvoorbeeld ook Kenka systeem, wanneer ze weten dat dat systeem op zich verziekt is. En die, ik zeg verziekt, ik gebruik mijn eigen woorden. Dat systeem is verziekt, uitvoeringscapaciteit is 0,0. Dus je kan onmogelijk zeggen wat kinking wanneer je weet dat er zoveel burgers zullen zijn. Dan moet je dealen met coalitiepartners en daar allerlei toestanden van chantage. En hij heeft dus zelfs gepleit van laten we gaan kijken naar het rechtsvlees kiezen van de president. Want zo'n president zal...
0: Je moet zeggen dat je kinkasysteem.
1: Wat zei
0: je? Je moet zeggen dat je kinkasysteem. En als je terug gaat draaien wat ik hier heb gezegd voor verkiezingen, heb ik gezegd, we moeten het systeem veranderen. Het zal niet eenvoudig zijn. Ik kan niet van een modderpoel een glas water maken in één keer. Ik zelf, dus als persoon, heb nooit aan mensen gezegd dat ik het systeem binnen hoeveel dagen. Een systeem veranderen, dat heb ik vaak uitgelegd, is erg moeilijk. Eén ding veranderen.
1: Daarom heb ik je aan het begin gevraagd, moet je nog een termijn hebben? Want als dat systeem zo verziekt is, doe je niet in vijf jaar.
0: Jij brengt het direct naar termijn. Het gaat bij mij niet om wie. Het gaat erom dat wij met z'n allen moeten beseffen dat wat we in de achter ons liggende tientallen jaren hebben gedaan, dat dat systeem veranderen moet. En zelfs al kan het niet 100 graden veranderen in één keer, je moet stappen zetten. Dat is wat ik hier steeds heb gezegd. Ach, natuurlijk. In verkiezingen gaan de jongeren ook geen kassysteem en zo. En iedereen verstaat eronder wat hij wil. Hè. Dat is ook iets anders. Maar ik heb daarom steeds mijn best gedaan om steeds uit te leggen. Het systeem moet veranderen. Een systeem veranderen is een werk. Toch? Ik ben een DNA-voorzitter geworden. Het heeft me 8 jaren gekost om een aantal dingen zo te veranderen dat ik dacht van oké, we zitten daar op een betere manier. Laat staan een heel land. Ik heb het vaak gezegd. Ik zeg, één persoon gaat het niet kunnen doen. Een regering zelf gaat het niet. We moeten het samen doen. En daarmee zijn we bezig. Een systeem veranderen kost tijd. Maar wanneer iemand hoort, Kinka systeem, en die persoon verstaat eronder, oh, dus nou ga ik daarna die achteruitgang van 500% van mijn salaris, wanneer die regering aan de macht komt, dan morgen, dan heb ik mijn oud salaris terug. Wanneer die persoon dat verstaat en niet geluisterd heeft naar, het is een proces. Dan krijg je die dingen van, dat men zegt, je mag het niet zeggen. Als je het niet zegt, gaat het systeem nooit veranderen.
1: Maar dan gaat u me misschien inderdaad een, hoe zeg je dat, u praat altijd netjes, dus ik moet ook, en u bent president. Ik begrijp het en ik laat me u eerlijk zeggen. Misap takiwani, president. Maar, ik vraag me af, dan moet je wel dat systeem willen veranderen met de juiste mensen die je de ondersteuning. Je moet wel die juiste coalitie hebben. Of zie ik het verkeerd?
0: Je moet met VHP werken.
1: Nee, heb ik dat gezegd?
0: Zeg je toch, welke zijn er nog meer?
1: Ik weet niet.
0: Nee, ik confronteer je ook toch. Je zegt, dan moet je met een andere coalitie werken. Is goed. Dan zeg welke andere nog.
1: Nou, jawel.
0: Zeg welke andere. Kijk, mensen hebben vaak de neiging om gewoon te zeggen, dan moet je dat anders. Je moet een andere persoon.
1: Maar waarom zegt...
0: De coalitie die ik heb gekozen is de coalitie waarmee ik op dat moment kan werken.
1: U zegt VHP.
0: Ik hou
1: niet alleen de VHP verantwoordelijk voor die rotzooi wat gebeurd is in het land.
0: Ja.
1: Die coalitie waar de NPS en de ABAP ook deel van hebben uitgemaakt. Hoe kan ook eens dat doen
0: dan? Is goed, dan konden we naar de oppositie dan. Dat is ook mogelijk. 18 zetels. Ik bedoel... Je hebt zoveel keuzes. Dit is een keus, dat is een keus, dat is een keus. Met mijn partij hebben we besloten, we moeten in de regering komen. Dat is het wat u wil, partij, ja. Oké, en daar heb ik een coalitie gemaakt.
1: En dan heb ik een coalitie gemaakt. De president gisteren, een fragment uit ons praatprogramma BT, het volledige gesprek is op onze YouTube-page.
2: De Economische Controledienst, ECD, zal in de komende periode meer middelen en training krijgen om haar werk beter te kunnen doen. Dat verzekert minister Andrew Bazaron van Economische Zaken tegenover Lim FM. Het gaat volgens de bewindsman om voertuigen die ervoor moeten zorgen dat medewerkers zich landelijk gemakkelijker kunnen verplaatsen.
3: Wel, we hebben de afgelopen weken hebben we ook weer met ook het kabinet van de president gesproken. We hebben de steun gehad om meer voertuigen aan te schaffen, want het was echt een probleem. Je hebt er een paar, maar dan in mijn brokken. Dan moet je gaan repareren, et cetera, et cetera. En dan heb je weer een aantal auto's, weet je, in de garage. En dan kan je weer niet onvoldoende moven. We hebben wat mensen. We zijn nu bezig met de dependances. Ik had in het begin, toen ik aan zat, heb ik mijn ronde gemaakt, inventarisatie gedaan, wat we hebben, wie we hebben, waar. Maar we gaan dat ook weer verder, nog beter inrichten, omdat we voertuigen krijgen, laptops, computers, printers. Dus we gaan ook de dependances beter inrichten, faciliteren. Zodat nu de lokale bewoners niet allemaal naar de stad hoeven te gaan en de stad hoeven te bellen. Maar dat ze, we gaan de mensen opnieuw trainen, weet je, bijscholen. Zodat we echt gedecentraliseerd, weet je, die verschillende diensten kunnen aanbieden. Dat gaat een stukje verlichting brengen voor onze medewerkers in de stad. Ook wat meer rust en tevredenheid in de districten. Dus het is de ECD, het gaat om opnames voor mensen die nieuwe winkels willen openen in verafgelegen gebieden. Dus we zijn echt bezig ook om de structuur van ECD te versterken. Weet je, want hier en daar hoor je wat klachten van, weet je, over hoe ze werken, et cetera. Dus we gaan ze een steuntje in de rug geven. En we zijn dus intern bezig, maar ook gewoon in het veld. Ja.
2: Een paar maanden geleden bent u gekomen met de app.
3: Ja.
2: Waarop mensen dus kunnen controleren of de prijzen de juiste tarieven zijn in de winkels. Hoe werkt dat nu?
3: Goed, we hadden laatst, poosje terug, hadden we meer dan 1,5 miljoen kliks. Dus mensen bezoeken die app, kijken naar de prijzen. Er zijn twee prijzen daarop. Je kan prijzen zien van de winkels. Dus als je in een winkel gaat, de Ikalukutak, hey, zit deze prijs in de range. Nou, een boomprijs met pay voor de basisgoederen, hè. Niet dat je een ijskast gaat kopen of een auto, dat je ziet een prijs, maar basisgoederen. Dan kan je vergelijken, winkelprijs, maar je hebt ook de prijs voor de groothandelaren. Dan heb je ook een beetje een idee wat de groothandelaren vragen aan de winkelier zelf. Wat ik mag vermelden is dat de afgelopen 8 maanden het gewogen gemiddelde, zo noemen we dat, een soort average, een soort gemiddelde van alle basisgoederen in ongeveer 7 winkels, ongeveer 75 producten, is de prijs met 0,9% toegenomen. 0,9. Nog niet eens 1%. Heel vaak hoor je in de samenleving, minister Saipsa, prijzen krijgen Aladé. Is niet waar. Als prijzen krijgen Aladé, dan was het meer dan 0,9%. Dus we merken wel dat de winkeliers, de groothandelaren, degelijk rekening houden met de prijzen van de basisgoederen. Weet je, suiker, olie, bloem, pampers, dat soort zaken. En dat best wel meevalt. Ja.
2: De vrees is, minister, want vanuit de regering is het toen gezegd, de situatie in het Midden-Oosten speelt een rol. Maar we zien dat dat nog steeds gaande is. Dan een tijdje stopt het, maar dan gaan ze daarna weer door. Wat voor effect kan dat hebben, zal dat hebben voor de basisgoederen in de nabije toekomst?
3: Nogmaals, als de afgelopen 8 maanden waren ook momenten van, weet je, oplaaiing van de gevechten heb gehad, de issues daar. Als de prijzen toch vrij stabiel zijn gebleven op een 0,9%, denk ik niet dat het nog veel hoger zal, meer te veel zal toenemen de komende tijd. Als we die 0,9, wat we noemen, extrapoleren, we kijken naar een jaar, dan zou je mogen rekenen op een 1,4% stijging over een jaar. Daar houden we rekening mee, dus het kan nog wat gaan stijgen in de toekomst. Wij houden dat in de gaten, want wij controleren nogmaals de marges, de winstmarge van de winkeliers en de groothandelaren. Ik kan de prijzen niet omlaag krijgen Omdat de kostprijs, de inkoopprijs van de winkeliers en de groothandelaren is toegenomen. Transport, internationaal, verzekering van ladingen op de schepen en gewoon de inkoopprijs is toegenomen. De winkelier kan daar niks aan doen. De winkelier bepaalt alleen zijn eigen marge. Neemt hij die 25% max of gaat hij daaronder zitten? Dat is zijn keus. Ik kan dus, wij kunnen van het ministerie van Ezzotti dus de marge controleren. Maar als hij het duur heeft ingekocht, kunnen wij daar heel weinig aan doen of niets aan doen. Maar wij controleren dus op die marge dat ze geen woekerwinsten maken en maximaal 25% opbrengen op hun inkoopprijs.
2: Een van de maatregelen die vanuit de regering toen was aangekondigd, of tenminste het streven was om goederen vanuit de regio te halen, ja, zodat de prijzen laag konden blijven. Klopt. Is dat tot nu toe, misschien moet ik vragen, in hoeverre is dat tot nu toe gelukt?
3: Dus de president heeft inderdaad wat vruchtbare gesprekken gevoerd met onder andere de Dominicaanse Republiek, je hebt dat gevolgd, maar ook met Brazilië. Nogmaals, dat zijn gesprekken. Nu gaan de private bedrijven, de private bedrijven, de lokale bedrijven gaan dus natuurlijk, zij doen de handel. Zij doen de business. Dus wij vragen aan overheden om wetgeving in orde te maken, handelsverdragen, overeen te komen met elkaar, om handel te drijven met bepaalde tarieven, importtarieven. Dat is wat wij doen. Maar het is wel de private, de lokale bedrijven, private sector die de deals aangaan. Dus dat kost een beetje tijd.
2: Je mag nog beter echt eten, private sector?
3: Nee, omdat je meer nodig hebt. De bedrijven moeten gelinkt worden, maar ook transport. Welke schepen? Wie gaat de goederen transporteren, vervoeren van land naar land? Dus dat kost even wat tijd om ook die bedrijven, weet je, mee te krijgen in die deals. Maar het moet gaan lopen. De gesprekken zijn daar. Het gaat zich ontwikkelen, dus daar kijken we ook zelf reikhalsend naar uit.
2: Maar dus nogmaals, om terug goed te komen op de prijzen, de gemeenschap moet eigenlijk, als ik je goed begrijp, niet verwachten dat het ministerie van Ezzotti prijzen omlaag kan brengen.
3: Nee, dat kan ik niet doen. Nogmaals, omdat er een inkoop is, er is een import. Dat is het probleem, omdat zoveel geïmporteerd is. Niet alleen grondstoffen, maar het zijn eindproducten. Dat komt binnen voor $100. Die $100 kan ik niet omlaag brengen. Toch, dat is de inkoop van de winkelier. En dan zet hij zijn marge erop 25%, dan wordt hij 1,25. Als hij 1,30 vraagt, ga ik hem op zijn vingers stikken. Maar zolang hij die 1,25 vraagt, minoman sikki, minoman doe niks. En dat is wat ik controleer. Dus wij moeten gaan proberen om in Suriname, daarom zit ik op die productie, om te gaan produceren tegen lagere tarieven. Kijken als we zelf hier kunnen planten en groenten en fruit kunnen verwerken. Dat is lokaal. Je hebt daar geen transportkosten. Het enige wat je misschien nodig hebt zijn, ik weet niet, wat chemicaliën, wat, weet je, wat basisspullen die we niet hier maken, die je dan moet toevoegen in je eindproduct. Maar de massa moeten we proberen om hier, net als met rijst, om hier te verbouwen, zodat je die kosten omlaag kan brengen van transport, als je het uit een ander land moet halen. En die industrie willen we dus gaan boosten bij het ministerie van Ezzotti. Werk verschaffen, voorzien in onze eigen behoeften, minder importeren, vreemde valuta, euro's, dollars besparen en die anders gaan inzetten.
2: En lukt dat? Zijn er ondernemers die mogelijkheden aangrijpen?
3: Tuurlijk, wij moeten die faciliteiten aanbieden, die infrastructuur, internet, stroom, water, grond, wetgeving, goed onderwijs, dat mensen getraind worden, dat er arbeiders op de markt zijn. Dat zijn zaken waar wij aan werken. En de ondernemers moeten het geloof krijgen in deze overheid, in deze regering, dat ze hun zuurverdiende spaarcentjes, hun investeringskapitaal willen investeren, willen inzetten in dit soort nieuwe bedrijven of het uitbreiden van hun bestaande bedrijven.
2: De lokale productie wordt door de regering, ook door u als minister, gepresenteerd als een van de oplossingen, of misschien wel de belangrijkste oplossing, die ervoor kan zorgen dat goederen goedkoper worden, lokaal. De kritiek is aan de andere kant, minister, dat ondanks sommige zaken hier worden geproduceerd, de prijs in vele gevallen duurder is dan goederen die geïmporteerd worden. Hoe moeten we dat rijmen dan?
3: Dat is ook wel begrijpelijk. Waarom? We hebben een heel kleine markt. Toch, we hebben maar 600.000, 700.000 man. En niet iedereen gaat een bepaald product afnemen. De andere koopt pindakaas, ik zeg maar crunchy, met nootjes erin. De andere koopt hem niet crunchy, helemaal gemalen. De andere koopt hem met peper, ja toch, hot. Dus de markt is klein. Als je dus hier produceert, zijn de productiekosten vaak groot. Dat is omdat de afzet vrij klein is. Dus wat wij proberen te stimuleren, is dat kleinere bedrijven gaan samenwerken. Waar bijvoorbeeld samen transporteren. In plaats dat iedereen twee zakjes, ik zeg maar iets hoor, zwarte peper laat importeren, geven wij het advies. Laten 10 kleine bedrijven bij elkaar komen en samen één lading van 10 × 2, 20 zakjes peper, zwarte peper importeren. Begrijp je? We moeten heel creatief zijn, we moeten samenwerken. Als we dat niet weten te doen, moeten we dat leren te doen. Hoe gaan we samenwerken om kosten omlaag te brengen? Niet alleen voor de import, maar ook voor de export. Niet alleen voor import en export, maar ook voor de productie. We moeten creatief zijn en we moeten proberen om inderdaad elkaar te vinden, eerlijk met elkaar te zijn. En ten gunste van onszelf, zodat we meer winst maken, maar het komt ook die samenleving te goede.
2: Minister Andrew Bazaron van Economische Zaken in gesprek met Lim FM over onder meer prijzen in de winkels en versterking van de economische controledienst. En tot zover het nieuws op Lim FM. Bedankt voor het luisteren. Goedendag.

0: Yes, en we zijn terug. We zijn terug met die Midweek Momentum vibes. En het is 14 oktober. Het is momenteel 10 voor 11. Dus we gaan gewoon lekker verder. We hebben die heupen al lekker losgemaakt. En nu is het losgaan. Ik ben zo meteen bij jullie terug. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmc.com.
1: Yeah, ladies, I know you're tired of the same old thing. Things have become so mundane. I mean, your bedroom is just so cold. It's so cold, but I'm here to tell you, I got a strategy. We got to heat it up. Come on.

0: Girl, you know your boy can help you put that file. Look at the bubble on that phone.
1: Yeah, ma?
2: Enough, mamma me. One minute, man, baby, that talk is in precise €100 no more, Jim.
1: Wat dat had ik je beloofd.
2: Maar die no maar zijn €50, Jim, alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Wie bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren?
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anno Musso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bossen aan €100 eten, zorg dat je doet via het Caritransfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, de sabi. Want een service geweldig. De Oerusman heeft me de direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, Amoni zei bossen gisteren. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
1: Mama!
3: Hier heeft het menu van Eethuis Esselena vandaag. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, a la pissimok salesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, Chinese tuiersoep met kip en warme vis, pittige bokking met ei, sweet osso kip in tomatensaus en als groente hebben wij kouseband, amsoi en oker. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja osso, nanga a echte sweet tissi fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487-679. Smakelijk eten!

What? Yes! En je luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook zullen we luisteren via limfmc.com. En mocht je niet zo lekker voelen, nou een dikke brasa naar jou toe. Beterschap. Ben je in rouw gedompeld? Wensen we je heel veel sterkte toe. Gecondoleerd. En ook een dikke brasa van ons toe. Heb je iets te vieren? Nou, gefeliciteerd. En ja, heb je een mijlpaal behaard? Nou, kudos. Gefeliciteerd. Proficiat. Ik wil toch even met jullie praten, alvorens we lekker gezellig verder gaan. Wat ik de laatste tijd heel veel heb opgemerkt, dat we super agressief tegenover elkaar zijn. Gewoon. We praten ook agressief, we verdragen niet zoveel en ik begrijp het. Ja, Mofoyari Edoro, het einde van het jaar, is in zicht. Maar dat wil niet zeggen dat we niet lief met elkaar moeten omgaan. Als iemand tekeer tegen je gaat of degene is bezig te razen en te tieren, please walk away. Bring yourself to safety. Je hoeft niet te lijf te gaan met elkaar. Uwashi ayari etetog. Uwashi makandra toch volgend jaar. Laten we ietsje liever met elkaar omgaan. En als de ene persoon bezig is, probeer jezelf rustig te houden. En als het niets met jou te maken heeft, please stay away. En in plaats van die camera eruit te halen en te filmen, help even. Ik zeg niet dat je jezelf in gevaar moet brengen, maar probeer eigenlijk iedereen tot safety te brengen. Want met het filmen bereik je niets. Het is alleen maar heisa, het is sensatie. Je bereikt er niets mee. If was madede, alsjeblieft, no take a camera go film. Want het kan ook je familielid zijn. Hou rekening met elkaar. Als je in het verkeer bent, let alsjeblieft op. We hebben linksverkeer. Die rechterbaan is om in te halen. Vooral als je op een eenrichtingsweg reed. Die rechterbaan is om in te halen. We hebben linksverkeer. Let op die borden. Vlieg niet uit zijstraten. Geef richting. En heb verkeersfatsoen. Milobunu, en daarom praat ik met jullie. Maar goed, we zijn er nog. Laten we het er beste van maken. Dus we gaan een beetje in de partystemming.

0: dit is Lim FM op 91.7 en op internet limfmzu.com. Nogmaals, limfmzu.com. Volg.
1: Mr. Vegas.

0: Hands up, out, in, down.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

Heerlijk dit. En u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. Ja, en we gaan hard in de studio vandaag. Het is lekker gezellig. Als je in het verkeer bent, voorzichtig, let op. Ben je aan het werk, nou mag je lekker jammen op je stoel. Ben je thuis, ga lekker los. Schuif alles opzij, ga lekker los. En shout-out to the working class. Shout-out to the house mom. Shout-out to everybody. Doe jullie voorzichtig aan. Drink vooral genoeg water, want je weet, tegenwoordig is het super heet in Suriname. En laten we gewoon lekker gezellig verder gaan. Want ik heb minder dan een half uur te gaan. Dus ik ga niet te veel praten. We gaan gewoon full gas. Let's go!

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

Ja, en jullie weten wat ik ga zeggen. Botro Sweety Mabari Mutapu. Mijn tijd zit erop op deze prachtige woensdagochtend. Het was mij weer een waar genoegen jullie van dienst te zijn. En ik hoop zeker dat ik jullie in de stemming heb mogen brengen vanochtend. Met die love songs. Ik heb jullie terug in de tijd gebracht. We zijn naar de Creole-eilanden geweest. We zijn naar Latin-Amerika geweest. We zijn weer teruggekomen naar Suriname. En dan zijn we weer naar de eilanden gegaan voor die Soccafest. Dus ik hoop gewoon dat jullie hebben genoten van deze prachtige ochtend. We hebben zo meteen herhaling van het nieuws. Ik ga vandaag niet eruit met een liedje. Ik ga gelijk... Kief komt eraan. Maar jullie weten wat ik jullie altijd zeg. Wees lief voor elkaar. Wees lief voor jezelf. En vooral deze dagen, hou je in. Loop weg. Ga niet in jugu jugu. Pak die telefoon niet te snel om te filmen. Denk erover na, weet je. En focus je op het positieve. Drink genoeg water, mind your business en ga hard voor jezelf. We hebben nog 2 maanden te gaan en dan zit 2026 erop. Maar wij zijn er nog, dus jullie horen mij vrijdagochtend weer. En dan kom ik met de Feel Good Friday vibes. Maar voor vandaag heb ik jullie Midweek Momentum Energy gegeven. Nou, ik wens jullie een prachtige woensdag toe en ik zie jullie vrijdag. Bye! U luistert natuurlijk nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. Mijn naam is Cher Hoogwoud en ik groet.

0: Lego. Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Improser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. Improser, safety through innovation.
1: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Het is 14 oktober, woensdag. Goedendag, het is het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. President Jenny Simons is gisteren in ons praatprogramma Bakkanatori ingegaan op enkele actuele vraagstukken. De president gaf aan dat ze bezig is met het land en geen energie kan stoppen in bijzaken. De recente geuite ontevredenheid van ABOP-leider Ronnie Brunswijk in de media over de samenwerking in de coalitie komt niet tot uiting tijdens de gesprekken in coalitieverband, zei de president. Ze weigerde verder om in te gaan op de recente scherpe uitspraken van NDP ondervoorzitter Ramon Abrahams. Wij brengen u een fragment uit het gesprek met de president in deze nieuwsuitzending.
1: Wanneer je met zoveel partijen, 10, samenwerkt, dan hoor ik regelmatig allerlei dingen waarvan ik zeg van goed, ik zou dat niet doen, ik zou dat niet zeggen, het is niet goed, we kijken ernaar hoe we omgaan met de dingen, maar ik kan niet van al die mensen hun gedrag bepalen. En zoals er gezegd is, er is een emmer. Er zijn meerdere emmers bij meerdere mensen, maar waarom zou ik vooruitlopen op dingen? Waarom zou ik in een fitty gaan over woorden? Het land is in een belangrijke situatie. We zijn op een bepaald pad. Tot zover is het redelijk gelukt. Alles nog niet gelukt wat we willen. We hebben een paar zorgen. Toch? Internationaal is er oorlog. Ik subsidieer, op dit moment subsidiëren we brandstof. We kunnen het niet blijven doen. We willen graag lagere prijzen voor eerste levensbehoeften. Toch? We zijn bezig scholen te repareren, maar ze zijn nog niet allemaal gerepareerd. Er zijn nog vraagstukken. Er zijn zoveel vraagstukken. Ik ga me niet bezighouden daarmee. Die partner die dat zegt en zegt van ja, ik ga daaruit. Kijken wat hij doet. In de coalitie praten we. En we hebben gesproken en er is geen beweging van die partner gezegd om eruit te gaan. Dus ik moet doorwerken. En terwijl we werken, dan kijken we naar alle bewegingen. Want niet alleen dingen die openbaar worden gezegd, die zijn er. Er zijn meer dingen. Maar ik ga daarover niet komen praten. Dat is mijn hoofdpijn als leiding en als partij om te gaan met al die squalas.
0: Hoor ik u zeggen dat hij zo stoer praat via de microfoons van de verschillende mediahuizen, maar dat hij achter de schermen anders piept, is dat het wat u zegt?
1: Je kan het op die manier uitdrukken. Ik zeg, we praten gewoon. We zijn constant bezig met elkaar te praten over wat wel en wat niet. En dingen komen ook aan de orde, ja, intern. Maar er is ook iets wat ik heb geleerd in de politiek, ook van die oud-voorzitter van me. Bepaalde dingen zijn niet om te schreeuwen in de media. Dus ik werk door. En ik werk op dit moment met de mensen. En we hebben onze voorwaarden. Maar het werk, en ik denk dat ik daarvoor hier zit. Het werk wat we moeten doen. Wat we met succes hebben gedaan. Waar we nog mee vechten. Waar we naartoe willen. Ik denk dat ik daarvoor hier zit.
0: Ja. Maar dan nog zal ik, want ik kan het niet maken om daar niks over te vragen. Want u hebt inderdaad twee petten op. U bent NDP-voorzitter.
1: Mm-hmm.
0: U hebt net twee keer de naam van Boudersen genoemd.
1: Ja, vandaag is de dag.
0: Maar dat is 13 oktober. Is er contact met hem geweest? Telefonisch? Of wat even tijdens een periode van onderduiken? Heeft Jenny Simons contact met hem gehad?
1: Ik wil daarover niet verder ingaan, maar er is altijd wel contact geweest. Hoe, dat ga ik niet over praten.
0: Ja. We hadden Ramon Abrahams gisteren in de uitzending. En die is niet te spreken over de manier waarop de partij omgaat met de legacy van DC. Ze vieren de dood van DC, heeft hij heel scherp uitgedrukt.
1: Ik heb ook van Daisy geleerd dat partijzaken in de partij worden behandeld en niet in de media. En daar ga ik mijn hart aan vasthouden.
0: Je gaat niet erop reageren?
1: Helemaal niet.
0: Ja, want hij stoort zich ook aan het feit. Hij zegt, de drie makkers die zitten daar, alle vergetelheid in de cel. En iedereen is te vergeten.
1: Mensen believen in zijn wereld, dus ik ga er niet op in.
0: Ja. Maar het is jammer, het is, kijk, als Abrahams het zegt, dat is niet de boede of de krantenman van Osiris die dat gezegd heeft. Het is de ondervoorzitter die zijn gal gespuugd heeft in de uitzending bij ons.
1: Mag.
0: U gaat hier niet reageren erop, maar wel als u gaat hem wel achteraf bellen om met hem erover te praten.
1: Partijzaken, dat spreek ik niet via Bakan natuurlijk. Nee, ik heb het al eerder gezegd, lang geleden voor de verkiezing, en gaat herhalen.
0: Ja, maar gaat u dan in de partij
1: ik
0: tot hem praten?
1: Ik ga geen partijzaken hier bespreken. Punt.
0: Maar dan vraag ik u waar dan wel? In de partij?
1: Ik ga het niet bespreken.
0: U gaat het helemaal niet bespreken?
1: Niet hier.
0: Niet hier, maar wel bij, in de NDP.
1: We hebben in de NDP contact met elkaar, ook met meneer Abrahams, dus dat zullen wij met elkaar.
0: Dus het zal daar besproken worden. Dat is wat ik wil weten.
1: In de partij, niet hier.
0: Ja, oké, okay, ik heb daar respect voor. Ik kan hier niet dwingen om erover te praten. Maar het is hier gezegd, dus u kunt niet hier zitten en ik stel daar geen enkele vraag over. Dus dat begrijpt u toch?
1: Mm-hmm.
0: President, hoe reageert u op de vele kritiek? Ik vind het jammer, ik wil mensen laten bellen. Maar u zegt, u moet 4 uur weg. En ik was daar al bang voor. Want u bent bekend met dit programma al jaren. En u weet dat het volk wil reageren. En tot u wil praten. En mensen hun foekas met u willen delen. Dus ik had daarop gerekend.
1: Ja, maar ik wist niet dat ik hier zou zijn vandaag. Er was een ander programma. Dus gisteren heb ik het gezien.
0: Huh?
1: Mm-hmm.
0: Dus, dat verbaast mij.
1: Vanmiddag, later op de dag, heb ik dus iets waar ik wel een speech moet houden, dus ik kan niet zeggen dat ik niet ga.
0: Oké, okay, we gaan toch zoveel als mogelijk de vragen van het publiek proberen mee te nemen in dit programma President. We vragen de mensen, blijft u correct? Stelt u algemene vragen, geen vragen over persoonlijke aangelegenheden? President, wij hadden zondag meneer Ramota Singh bij ons in de studio. Winston, gewezen voorzitter van de VES.
1: Ja.
0: En hij zegt, ik heb geluisterd naar de president haar jaarrede. En ik heb alleen maar wenselijkheden gehoord. Ik heb geen concrete zaken kunnen waarnemen. Hoe reageert u daarop?
1: Is dan de man zijn perceptie, want er zijn vrij concrete zaken aangegeven wat we moeten gaan doen. En met de ministers hebben we op dit moment in voorbereiding de taakstellingen per kwartaal om te berekenen wat we willen berekenen. Ik denk dat het vrij concreet is aangegeven, maar ja, meneer Ramota Singh is een man met zijn eigen mening, dus.
0: Ja, maar los van Ramota Singh, hoe meet u de gevoelens in de samenleving? Luistert u naar de media? Kijkt u naar FB?
1: Ja, we hebben zijn verschillende manieren van meten.
0: Hoe doet u dat precies?
1: We hebben verschillende manieren van meten waarop ik niet allemaal ga ingaan. Maar natuurlijk wordt er gekeken ook naar social media. Maar social media is vaak niet een goede maatstaf. Omdat het vol zit met bots en allerlei rare fake accounts enzovoorts. Dus we hebben onze manieren hoe we kijken. Nou, we kijken ook wat er gebeurt wanneer ik per ongeluk op straat ben.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook een maatstaf.
0: En tot welke conclusie komt u?
1: Het volk is op dit moment rustig. De mensen kijken, ze wachten af. Ze hopen op verbetering nog steeds van hun situatie. Maar ze zijn niet zo negatief als een aantal mensen op Facebook en die de hele dag op de radio zijn.
0: Welke mensen? Mensen die de hele dag op de radio zijn?
1: Ja, dus een aantal mensen zeg ik.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Maar kritiek moet je toch scherp houden?
1: Ja, ik heb geen probleem met kritiek.
0: Nee,
1: ik zeg, die bevolking heeft in de gaten dat ze een jaar hebben gehad van rust, stabiele koers, beetje loonsverhoging. Ja, ze hebben een aantal problemen. Ze hebben ook meegemaakt dat die straf die ze hadden gekregen, dat goederen niet werden opgehaald, dat het is gestopt. Ze maken mee dat de stad schoon is. Ze hebben meegemaakt dat er gewerkt wordt aan straten en er is nu een plan van minister Tsang om 300 zoveel kilometer in twee fasen te doen. Ze merken dat die regering bezig is met het land. En ze weten ook dat we niet kunnen komen en een land overnemen dat in 15 jaar eigenlijk in allerlei problemen zit. En het binnen een jaar tot het paradijs maken. En niemand had dat ook gezegd. We hadden gezegd, we gaan twee moeilijke jaren tegemoet. En we zijn bezig met die twee, drie jaren en we doen ons best. Ik had niet verwacht dat we in het eerste jaar zo ver zouden komen. Dat we tot twee maal toe de ambtenaren hun inkomen een beetje zouden kunnen verhogen. Maar er is gewerkt. We hebben met de Belastingdienst gewerkt. We hebben op andere manieren gewerkt. Een beetje meer middelen. We hebben ook een beetje natuurlijk hogere prijzen voor de olie. Aan de ene kant geeft ons dat problemen. Aan de andere kant brengt het wat meer inkomsten. Constant zijn we bezig met de minister van Financiën. Elke dag om te levelen, te kijken wat we kunnen doen. En dat is mij meegevallen dat het is gelukt. Ik had in het begin aan de borden gezegd, luister, het gaat echt niet lukken het eerste jaar. Maar het is gelukt en dan kijken we weer naar volgend jaar. We moeten hard ons best doen. Een van de concrete dingen die ik heb aangegeven is dat we de inkomsten van de staat moeten verhogen. We hebben de goudsector, we hebben de belastingen. Die wetten zijn nu in DNA. En ik heb ook gezegd, we kunnen niet steeds dezelfde mensen blijven belasten. Dus het betekent dat we de basis moeten verbreden, dat weten we al. Maar om dat te kunnen doen, hoe je het moet doen, daarmee zijn we bezig. Het instituut te versterken, te verzelfstandigen. Douane is ook een plaats waar meer inkomsten moeten komen. De goudsector is een plaats waar we een ingewikkeld en moeilijk vraagstuk voor ons hebben. Maar we hebben gezegd, we gaan het oppakken, zoals ik de meeste dingen die ik zeg.
0: Dat is ook Gomagugu?
1: Het is iets wat heel ingewikkeld is in vele aspecten, vanaf milieu tot legaliteit, illegaliteit. We hebben wat stappen al gezet, zoals u heeft gemerkt misschien. We hebben gezegd de retentieregeling, die mensen moeten hun wisselplicht op de centrale bank doen, zodat er steeds wat meer dollars daar komen. We hebben aangegeven dat we waren net bezig met hoe gaan we de zaak aanpakken of er het drama van de Saramaka-rivier kwam op te lossen, te kijken. We zijn bezig de laboratoria te versterken. We hebben alle laboratoria bij elkaar gebracht, zodat ze gaan samenwerken, zodat we de investeringen doen om te zorgen dat we al die bepalingen die we niet konden doen toen dat ding aan de gang was, dat we ze wel gaan kunnen doen. We hebben nu met de verschillende landen, Verenigde Staten, Brazil, ook private sector zijn we bezig om zo vlug mogelijk satellietbeelden te hebben van ons achterland. Want de regering loopt altijd achter de feiten aan. Wanneer iets fout gaat, dan plotseling hoor je het, maar dan zit je al met een groep van misschien 200 mensen die ergens bezig zijn of een rivier die al vervuild is. Ik merk ook dat de mensen me beginnen te schrijven. Ze merken dat we ermee bezig zijn. Ik heb van Krieken, Tempati Kriek, nog eentje in het zuiden. Kreeg ik binnen van ja, het is vervuild. Het is niet vandaag vervuild. Het is niet afgelopen jaar vervuild. Maar nu komen de mensen ermee. Want ze merken dat je begonnen bent iets te doen. En in Maas zal behoorlijk moeten worden versterkt. We zijn al bezig met het leger. We praten met de goudsector. Om te beginnen met het proces van meer middelen binnenhalen, zorgen dat mensen zich houden aan regels alvast en dan het project starten om te komen tot een betere, minder schadelijke manier van goudwinning. Dat is een van de dingen die ik heb aangegeven ook in de jaarreden en waarmee we zijn begonnen. Ik heb nu dat beleidsteam ingesteld. En stap voor stap gaan we. En ik heb externe hulp ook van Ghana, deskundigen, om die goldboard op te zetten. Ze werken daar ook aan. Er is ook aangegeven dat die wet in 2027 naar DNA gaat. Tegelijkertijd zijn we geconfronteerd met een situatie van CFATF, dat is die Caribbean Action Task Force, waar de afgelopen 3-4 jaren we eigenlijk niet compliant waren, dus we voldeden niet, er is niets aan gedaan. Dus nu moet er met grote spoed en grote haast gewerkt worden. Dus wetten worden nu geïdentificeerd. Het is niet een, ook niet eenvoudig. Dus er zijn verschillende dingen die we moeten repareren. En tegelijkertijd moeten we vooral in het komend jaar nu ook die voorbereiding voor die komende periode doen. Dus het is een werk van elke dag.
0: Ja, ten aanzien van de verhogingen en zo. Is dat dat probleem? Is geld geven de oplossing?
1: Geld geven?
0: Dus als onderwijs geven de verpleegkundigen, ambtenaren.
1: Het is een van de delen, ja. Dus de verpleegkundigen werden zo verschrikkelijk geranseld. En de mensen hun loon is... Kijk, als je kijkt wat de mensen verdienden begin 2020 voor de regering Boutersen 2 en wat ze dus nu netto kregen begin, zeg maar, mijn zittingsperiode, dan zie je de achteruitgang. We hoeven het niet te zeggen, de mensen weten het. En je moet dus werken aan de verschillende aspecten om je mensen te houden. Nu starten we, laat me zien, ik dacht komende week, vergeef me, ik ken misschien maar niet altijd uit het hoofd, we hebben nu geld gezet, iets van 600 zoveel duizend euro, om dan bijna 200 verpleegsters te gaan opleiden weer, want mensen zijn weggegaan, ze zijn al verpleegsters, maar om ze op een hoger niveau te brengen. We hebben gesproken met de Nederlandse overheid, waar de meeste van die verpleegsters naartoe gaan, om ervoor te zorgen dat als zij verpleegsters nodig hebben, en wij hebben nodig, in plaats van dat ze de mensen die wij als arm land opleiden enzovoort, dat ze ze nemen, laten we dan samen opleiden. Laten zij ook een bijdrage leveren in het opleiden. En brengen het niveau zelf verder omhoog. We leiden dan meer op dan we nodig hebben. En hebben dan een beleid waarbij de verpleegkundigen inderdaad 6 maanden kunnen gaan werken. En terugkomen, andere ploeg weer en zo, waardoor de mensen wel internationale ervaring opdoen, misschien wat meer geld verdienen, maar niet weg hoeven uit Suriname, omdat ze kunnen roleren. Dat zijn systemen die er zijn in de wereld en we bespreken dat. Dat zijn dingen waar we mee bezig zijn. We zijn gekomen aan AZ, ik heb u gezegd, voor de verkiezing, na de verkiezing, bleek bij de evaluatie het nog erger te zijn. We hadden begin 2020 10 operatiekamers in werking in dit land, in AZ. Tot nu

0: meer kunnen geven, omdat we dan akkoord gaan met een verhoging van de lichtdagtarieven, zodat ze die verpleegkundigen kunnen betalen. Dat geeft natuurlijk weer andere zaken, dus daar moet weer op gelet worden. En dat is continu waar je mee bezig bent, omdat die samenleving terecht, na zoveel jaren van achteruitgang, zoekt men vooruitgang. Alleen moet ik steeds weer zeggen, het kan niet allemaal ineens. Maar je kan natuurlijk mensen niet 3 jaren dat verhaal geven. Dus vandaar dat we stap voor stap met ze meegaan en stap voor stap verhogen.
1: U zegt, u bent constant bezig. We twijfelen er niet aan. Een president zal het wel druk hebben. Maar doet u aan zelf-evaluatie? Neem aan van wel. Zijn er momenten geweest waarbij u dus voor de spiegel staat en zegt dit had ik anders moeten aanpakken. Deelt u dat moment met ons? Voor het geval die momenten er zijn geweest.
0: Er zijn in het leven waarschijnlijk altijd dingen die je anders had kunnen aanpakken. Tot zover waar ik de focus voor mezelf op heb gelegd en mijn werk heb gedaan, denk ik dat het redelijk goed is gegaan. Er zijn dingen die je anders zou willen aanpakken, maar die niet konden, omdat je een situatie aantreft die ik ook al heb beschreven. Dat wanneer er een beleidsbeslissing wordt genomen, dat we zeggen we zitten met finance, we zitten misschien met OW of een ander ministerie, we spreken iets en we zien oké, dit is het pad, een besluit wordt genomen, iets moet worden gedaan. Een simpel ding soms, het gaat misschien allemaal weg of dingen moeten schoongemaakt. Maar dan zie je dat de uitvoeringscapaciteit van die staat is gewoon geminimaliseerd. Dat ding duurt 6 maanden voor het begint. Dus wij hebben nu ook die evaluatie binnen de regering. Alles geïnventariseerd, waar dingen kunnen blijven steken, waar we moeten versterken om te zorgen, want vooral komend jaar gaat het van belang zijn dat de beslissingen die we nemen, daar heb je al de middelen, je hebt de beslissing al genomen, dan moet het nu gewoon administratief ambtelijk in orde komen.
1: U praat over uitvoeringscapaciteit.
0: Ja.
1: It's done.
0: Heel echt. Ja.
1: En dan brengt u me terug naar het vraaggesprek met meneer Van der San, die dus aangaf, maar ja, ik zou het moeten uitleggen, want u luistert niet meer naar Bakanatori.
0: Soms.
1: Die dus aangaf, Limbo, politici moeten weten dat ze in het vervolg bepaalde dingen niet zo moeten brengen als bijvoorbeeld ook Kinka systeem, wanneer ze weten dat dat systeem op zich verziekt is. En die, ik zeg verziekt, dus gebruik mijn eigen woorden. Dat systeem is verziekt, uitvoeringscapaciteit is 0,0. Dus je kan onmogelijk zeggen wat kinking wanneer je weet dat er zoveel burens zullen zijn. Dan moet je dealen met coalitiepartners en daar allerlei toestanden van chantage. En hij heeft dus zelfs gepleit van laten we gaan kijken naar het rechtsvlees kiezen van de president. Want zo'n president zal...
0: Je moet zeggen dat je Kinka-systeem...
1: Wat zei
0: je? Je moet zeggen dat je Kinka-systeem... En als je terug gaat draaien wat ik hier heb gezegd voor verkiezingen, heb ik gezegd, we moeten het systeem veranderen. Het zal niet eenvoudig zijn. Ik kan niet van een modderpoel een glas water maken in 1 keer. Ik zelf, dus als persoon, heb nooit aan mensen gezegd dat ik een systeem ben hoeveel dagen. Een systeem veranderen, dat heb ik vaak uitgelegd, is erg moeilijk. 1 ding veranderen.
1: Daarom heb ik je aan het begin gevraagd, moet je nog een termijn hebben? Want als dat systeem zo verziekt is,
0: jij brengt het direct naar termijn. Het gaat bij mij niet om wie. Het gaat erom dat wij met z'n allen moeten beseffen dat wat we in de achter ons liggende tientallen jaren hebben gedaan, dat systeem veranderen moet. En zelfs al kan het niet 100 graden veranderen in 1 keer, je moet stappen zetten. Dat is wat ik hier steeds heb gezegd. Ach, natuurlijk, in verkiezingen gaan de jongeren, Kinka-systeem en zo. En iedereen verstaat eronder wat hij wil, hè. Dat is ook iets anders. Maar ik heb daarom steeds mijn best gedaan om steeds uit te leggen, het systeem moet veranderen. Een systeem veranderen is een werk. Toch? Ik ben in

0: DNA-voorzitter geworden. Het heeft me 8 jaar gekost om een aantal dingen zo te veranderen dat ik dacht van oké, we zitten daar op een betere manier. Laat staan een heel land. Ik heb het vaak gezegd. Ik zeg, 1 persoon gaat het niet kunnen doen. Een regering zelf gaat het niet. We moeten het samen doen. En daarmee zijn we bezig. Een systeem veranderen kost tijd. Maar wanneer iemand hoort, Kinka-systeem, en die persoon verstaat eronder, oh, dus nou ga ik daarna die achteruitgang van 500% van mijn salaris, wanneer die regering aan de macht komt, dan morgen, dan heb ik mijn oud salaris terug. Wanneer die persoon dat verstaat en niet geluisterd heeft naar, het is een proces. Dan krijg je die dingen van, dat men zegt, je mag het niet zeggen. Als je het niet zegt, gaat het systeem nooit veranderen.
1: Maar dan gaat iemand misschien inderdaad een, hoe zeg je dat, u praat altijd netjes, dus ik moet ook, en u bent president. En, maar, je, ik begrijp het, en ik ga u eerlijk zeggen, Misa Pakiwani, president. Maar, ik vraag me af, dan moet je wel dat systeem willen veranderen met de juiste mensen die je de ondersteuning. Je moet wel die juiste coalitie hebben. Of zie ik het verkeerd?
0: Je moet met VHP werken.
1: Nee, heb ik dat gezegd.
0: Zeg je toch, welke zijn er nog meer?
1: Ik weet niet.
0: Nee, ik confronteer je ook toch. Je zegt, dan moet je met een andere coalitie werken. Is goed, dan zeg welke andere nog.
1: Nou,
0: jawel. Zeg welke andere. Kijk, mensen hebben vaak de neiging om gewoon te zeggen, dan moet je dat aan. Je moet een andere persoon.
1: Maar waarom zegt... Waarom,
0: de coalitie die ik heb gekozen...
1: U zegt,
0: de coalitie nee, waarmee ik op dat moment kan werken.
1: U zegt VHP.
0: Ik hoef
1: niet alleen de VHP verantwoordelijk voor die rotzooi wat gebeurd is in het land.
0: Ja.
1: Die coalitie waar de NPS en de ABAP ook deel van hebben uitgemaakt. Hoe kan Lukens dat doen dan?
0: Is goed, dan konden we naar de oppositie dan. Dat is ook mogelijk. 18 zetels. Ik bedoel, je hebt zoveel keuzes. Dit is een keus, dat is een keus, dat is een keus. Met mijn partij hebben we besloten, we moeten in de regering komen. Dat is het wat u wil, partij, ja. Oké. En daar heb ik een coalitie gemaakt.
1: En dan heb ik een coalitie gemaakt. De president gisteren, een fragment uit ons praatprogramma BT. Het volledige gesprek is op onze YouTube-page.
2: De Economische Controledienst, ECD, zal in de komende periode meer middelen en training krijgen om haar werk beter te kunnen doen. Dat verzekert minister Andrew Bazaron van Economische Zaken tegenover Lim FM. Het gaat volgens de bewindsman om voertuigen die ervoor moeten zorgen dat medewerkers zich landelijk gemakkelijker kunnen verplaatsen.
3: Wel, we hebben de afgelopen weken hebben we ook weer met ook het kabinet van de president gesproken. We hebben de steun gehad om meer voertuigen aan te schaffen, want het was echt een probleem. Je hebt er een paar, maar dan in mijn brokken, dan moet je gaan repareren, et cetera, et cetera. En dan heb je weer een aantal auto's, weet je, in de garage en dan kan je weer niet onvoldoende moven. We hebben wat mensen. We zijn nu bezig met de dependances. Ik had in het begin, toen ik aan zat, heb ik mijn ronde gemaakt, inventarisatie gedaan, wat we hebben, wie we hebben, waar. Maar we gaan dat ook weer verder, nog beter inrichten, omdat we voertuigen krijgen, laptops, computers, printers. Dus we gaan ook de dependances beter inrichten, faciliteren, zodat nu de lokale bewoners niet allemaal naar de stad hoeven te gaan en de stad hoeven te bellen. Maar dat ze, we gaan de mensen opnieuw trainen, weet je, bijscholen, zodat we echt gedecentraliseerd, weet je, die verschillende diensten kunnen aanbieden. Dat gaat een stukje verlichting brengen voor onze medewerkers in de stad. Ook wat meer rust en tevredenheid in de districten. Dus het is de ECD, het gaat om opnames voor mensen die nieuwe winkels willen openen in verafgelegen gebieden. Dus we zijn echt bezig ook om de structuur van ECD te versterken. Weet je, want hier en daar hoor je wat klachten van, weet je, over hoe ze werken, et cetera. Dus we gaan ze een steuntje in de rug geven. En we zijn dus intern bezig, maar ook gewoon in het veld. Ja.
2: Een paar maanden geleden bent u gekomen met de app. Ja. Waarop mensen dus kunnen controleren of de prijzen de juiste tarieven zijn in de winkels. Hoe werkt dat, dat nu?
3: Goed, we hadden laatst, poosje terug, hadden we meer dan 1,5 miljoen kliks. Dus mensen bezoeken die app, kijken naar de prijzen. Er zijn twee prijzen daarop. Je kan prijzen zien van de winkels. Dus als je in een winkel gaat, de Ikalukutak, hey, zit deze prijs in de range. Nou, een boomprijs met pay voor de basisgoederen. Hè? Niet dat je een ijskast gaat kopen of een auto, dat je ziet een prijs, maar basisgoederen. Dan kan je vergelijken winkelprijs, maar je hebt ook de prijs voor de groothandelaren. Dan heb je ook een beetje een idee wat de groothandelaren vragen aan de winkeliers zelf. Wat ik mag vermelden is dat de afgelopen 8 maanden het gewogen gemiddelde, zo noemen we dat, een soort average, een soort gemiddelde van alle basisgoederen in ongeveer 7 winkels, ongeveer 75 producten, is de prijs met 0,9% toegenomen. 0,9, nog niet eens 1%. Heel vaak hoor je in de samenleving, minister Saipsa, prijzen krijgen alade, is niet waar. Als prijzen weer krijgen alade, dan was het meer dan 0,9%. Dus we merken wel dat de winkeliers, de groothandelaren, degelijk rekening houden met de prijzen van de basisgoederen. Weet je, suiker, olie, bloem, pampers, dat soort zaken. En dat dat best wel meevalt. Ja.
2: De vrees is, minister, want vanuit de regering is het toen gezegd, de situatie in het Midden-Oosten speelt een rol. Maar we zien dat dat nog steeds gaande is. Dan een tijdje stopt het, maar dan gaan ze daarna weer door. Wat voor effect kan dat hebben, zal dat hebben voor de basisgoederen in de nabije toekomst?
3: Nogmaals, als de afgelopen 8 maanden waren ook momenten van, weet je, oplaaiing van de gevechten heb gehad, de issues daar. Als de prijzen toch vrij stabiel zijn gebleven op een 0,9%, denk ik niet dat het nog veel hoger zal, meer te veel zal toenemen de komende tijd. Als we die 0,9 wat we noemen extrapoleren, we kijken naar een jaar, dan zou je mogen rekenen op een 1,4% stijging over een jaar. Daar houden we rekening mee, dus het kan nog wat gaan stijgen in de toekomst. Wij houden dat in de gaten, want wij controleren nogmaals de marges, de winstmarge van de winkeliers en de groothandelaren. Ik kan de prijzen niet omlaag krijgen, omdat de kostprijs, de inkoopprijs van de winkeliers en de groothandelaren is toegenomen. Transport, internationaal, verzekering van ladingen op de schepen en gewoon de inkoopprijs is toegenomen. De winkelier kan daar niks aan doen. De winkelier bepaalt alleen zijn eigen marge. Neemt hij die 25% max of gaat hij daaronder zitten? Dat is zijn keus. Ik kan dus, wij kunnen van het ministerie van Izotti dus de marge controleren. Maar als hij het duur heeft ingekocht, kunnen wij daar heel weinig aan doen of niets aan doen. Maar wij controleren dus op die marge dat ze geen woekerwinsten maken en maximaal 25% opbrengen op hun inkoopprijs.
2: Een van de maatregelen die vanuit de regering toen was aangekondigd, of tenminste het streven was om goederen vanuit de regio te halen, ja, zodat de prijzen laag konden blijven. Klopt. Is dat tot nu toe, misschien moet ik vragen, in hoeverre is dat tot nu toe gelukt?
3: Dus de president heeft inderdaad wat vruchtbare gesprekken gevoerd met onder andere de Dominicaanse Republiek. Je hebt dat gevolgd, maar ook met Brazilië. Nogmaals, dat zijn gesprekken. Nu gaan de private bedrijven, de private bedrijven, de lokale bedrijven gaan dus natuurlijk, zij doen de handel. Zij doen de business. Dus wij vragen aan overheden om wetgeving in orde te maken, handelsverdragen, overeen te komen met elkaar, om handel te drijven met bepaalde tarieven, importtarieven. Dat is wat wij doen. Maar het is wel de private, de lokale bedrijven, private sector die de deals aangaan. Dus dat kost een beetje tijd.
2: Je maakt nog beter echt eten, private sector?
3: Nee, omdat je meer nodig hebt. De bedrijven moeten gelinkt worden, maar ook transport. Welke schepen? Wie gaat de goederen transporteren, vervoeren van land naar land? Dus dat kost even wat tijd om ook die bedrijven, weet je, mee te krijgen in die deals. Maar het moet gaan lopen. De gesprekken zijn daar. Het gaat zich ontwikkelen. Dus daar kijken we ook zelf reikhalsend naar uit.
2: Maar dus nogmaals om terug goed te komen op de prijzen. De gemeenschap moet eigenlijk, als ik je goed begrijp, niet verwachten dat het ministerie van SOT-prijzen omlaag kan brengen?
3: Nee, dat kan ik niet doen. Nogmaals, omdat er een inkoop is, er is een import. Dat is het probleem omdat zoveel geïmporteerd is. Niet alleen grondstoffen, maar het zijn eindproducten. Dat komt binnen voor $100. Die $100 kan ik niet omlaag brengen. Toch, dat is de inkoop van de winkelier. En dan zet hij zijn marge erop 25%, dan wordt hij 1,25. Als hij 1,30 vraagt, ga ik hem op zijn vinger stikken. Maar zolang hij die 1,25 vraagt, minoman sikki, minoman doe niks. En dat is wat ik controleer. Dus wij moeten gaan proberen om in Suriname, daarom zit ik op die productie, om te gaan produceren tegen lagere tarieven. Kijken als we zelf hier kunnen planten en groenten en fruit kunnen verwerken. Dat is lokaal, je hebt daar geen transportkosten. Het enige wat je misschien nodig hebt zijn, ik weet niet, wat chemicaliën, wat, weet je, wat basisspullen die we niet hier maken, die je dan moet toevoegen in je eindproduct. Maar de massa moeten we proberen om hier, net als met rijst, om hier te verbouwen, zodat je die kosten omlaag kan brengen van transport, als je het uit een ander land moet halen. En die industrie willen we dus gaan boosten bij het ministerie van Ezotti. Werk verschaffen, voorzien in onze eigen behoeften, minder importeren, vreemde valuta, euro's, dollars besparen en die anders gaan inzetten.
2: En lukt dat? Zijn er ondernemers die mogelijkheden aangrijpen?
3: Tuurlijk, wij moeten die faciliteiten aanbieden, die infrastructuur. Internet, stroom, water, grond, wetgeving, goed onderwijs, dat mensen getraind worden, dat er arbeiders op de markt zijn. Dat zijn zaken waar wij aan werken. En de ondernemers moeten het geloof krijgen in deze overheid, in deze regering, dat ze hun zuurverdiende spaarcentjes, hun investeringskapitaal willen investeren, willen inzetten in dit soort nieuwe bedrijven of het uitbreiden van hun bestaande bedrijven.
2: De lokale productie wordt door de regering, ook door u als minister, gepresenteerd als een van de oplossingen, of misschien wel de belangrijkste oplossing, die ervoor kan zorgen dat goederen goedkoper worden, lokaal. De kritiek is aan de andere kant, minister, dat ondanks sommige zaken hier worden geproduceerd, de prijs in vele gevallen duurder is dan goederen die geïmporteerd worden. Hoe moeten we dat rijmen dan?
3: Dat is ook wel begrijpelijk. Waarom? We hebben een heel kleine markt. Toch, we hebben maar 600.000, 700.000 man. En niet iedereen gaat een bepaald product afnemen. De andere koopt pindakaas, ik zeg maar crunchy, met nootjes erin. De andere koopt hem niet crunchy, helemaal gemalen. De andere koopt hem met peper, ja, toch hot. Dus de markt is klein. Als je dus hier produceert, zijn de productiekosten vaak groot. Dat is omdat de afzet vrij klein is. Dus wat wij proberen te stimuleren, is dat kleinere bedrijven gaan samenwerken. Waar bijvoorbeeld samen transporteren. In plaats dat iedereen twee zakjes, ik zeg maar iets hoor, zwarte peper laat importeren, geven wij het advies. Laat de 10 kleine bedrijven bij elkaar komen en samen één lading van 10x2, 20 zakjes peper, zwarte peper importeren. Begrijp je? We moeten heel creatief zijn, we moeten samenwerken. Als we dat niet weten te doen, moeten we dat leren te doen. Hoe gaan we samenwerken om kosten omlaag te brengen? Niet alleen voor de import, maar ook voor de export. Niet alleen voor import en export, maar ook voor de productie. We moeten creatief zijn en we moeten proberen om inderdaad elkaar te vinden, eerlijk met elkaar te zijn. En ten gunste van onszelf, zodat we meer winst maken. Maar het komt ook die samenleving te goede.
2: Minister Andrew Bazaron van Economische Zaken in gesprek met Lim FM over onder meer prijzen in de winkels en versterking van de economische controledienst. En tot zover het nieuws op Lim FM. Bedankt voor het luisteren. Goedendag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio. Toby on the beat.

0: van Eethuis Esselina vandaag. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bugurijs met kip en groenten, alapesi moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, Chinese tajersoep met kip en warme vis, pittige bakking met ei, sweet osso kip in tomatensaus. Als groenten hebben wij kousenband, amsoi en oker. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esselina. Anja osso nang a echte sweet tissi fu fossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu en voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
2: All the hits.

0: Space, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: 91.7.
1: Oké. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en... Misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: Yo, skip. Hey, yeah. New Gen.

0: modo taxo.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro baka nangana beskopu, oftewel, na ode funa de. En abeskopu fti de, is een pichu taki, berusten. Wij mensen, we moeten leren ons berusten in ons lot. Het zij ziekte, het zij wat dan ook, of bepaalde dingen, de dood in het leven. Het is het lot dat toeslaat. Maar vaak genoeg moeten we het een plekje geven of moeten we ons gaan berusten in het noodlot dat toeslaat. Dat meki na beskopu, oftewel na od of tide, tak so. Mi, na sabaku, na sei watra mi etang. En dat wil zeggen, zijn plaats kennen, weten waar hij thuis hoort. Zich niet opdringen in andermans zaken. Gelaten dulden wat eenmaal onvermijdelijk is. Met andere woorden, zijn ziel is leidzaam zetten. Of berusten in zijn of haar lot. Mi, na sabaku, na sei watra mi etang.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden op het distributie-hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 15 oktober 2026 tussen 8:30 in de ochtend en 3:00 in de middag. Geheel Hanna's Lustweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 3:00 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
8: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
9: Hoi mama.
10: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
9: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
10: Lang. Je zin wel 100 euro, Jim.
9: Mama, ik zei 50 euro.
10: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
9: Ik zei 50 euro, mama. 50.
10: Nee, mijn broer. Omdat die brad is zijn, Jim. Naar 100 is niet.
9: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
10: Maar hier en nog. Die zin heeft je Western Union die aan Pengelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid, top. Dus mijn jip is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers. Stop the money.
9: Ja, maar ik weet. Ik...

0: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
1: BT, Atakidis na O.
2: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
2: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn

Zo, zo, zo. Vaarde goedemiddag, liefertjes. Bengeltjes, engeltjes. Poppetjes. Wij groeten u vanuit de studio. Wij melden ons aan op woensdag 14 oktober. Dit is Limbo. Tussen 2 en 4. Nou, sorry, mijn Carmi. Maar is op mouw en training, Samikisi, vanaf geboorte. Wij zijn erbij vandaag op 91.7. Dat na frequentie. Voor Valk Populair Station DC. En wij, dames en heren, zijn ook te volgen op limfmsu.com. We zitten op een FB-page voor Orga. En later zijn we ook op YouTube. Wat wil je nog meer? Dus nogmaals, groetjes aan alle engeltjes, dengeltjes, lievertjes, poppetjes.

Laat me beginnen om alvast de mensen die vandaag... Neem tak rustig die daar, want mijn virak kriebel in de keel en ik ken dat. Mijn hele omgeving, dames en heren, heeft koso koso. Hele omgeving. Hé, hey, allez, konon, zo'n geluid. Is die airco zodanig geserviced, dat neem ik zo'n mooi geluid, joh. Vreselijk koud hier, daarom... het is Sergio. Meneer Karama, meneer Safaman, maar Sergio Shorty. De Shorty Sergio zit aan Irkoko, geloof me. Het lijkt alsof je in Siberië zit. Samen doe je nou de met Taigi. Asan Koro. Vreselijk. Sergio, met zijn big op je. Alleen maar mij tak jaren nooit meer Safaman en Fem Bakaling. Maar we zijn allemaal Sergio. Ready man, imtaki, ready man. Hier omgeving ik kost dus. Mijn vier allemaal lichtjes. Maar in afbroeien, we gaan het behoorlijk aanpakken. Met veel paracetamol en vitamine C. En rode wijn. De mensen die vandaag ziek zijn, ook een kriebel hebben. Wil ik natuurlijk succes toewensen. Begin drink gember, begin drink honing. By the way, ik zoek ook en ik vraag aan mijn limmers. Als je adres hebt, Pyrenees zeer sweet en spang en lip watramong, laat me dat weten. Zodat we dat kunnen aanschaffen. Echte spang, lippie. En sweet wat ramon. Want bakabaka natori mango bayewang. De mensen die een sterfgeval hebben, wil ik van deze plaats uit condoleren. Weet dat wij meeleven. Isabi, we leven mee. Onze condolences. And let God be with you. En ik wil natuurlijk ook, dames en heren, de mensen die jarig zijn. Feliciteren. Ik denk aan mijn schoonmoeder, mevrouw Evie, die jarig is vandaag, weliswaar niet onder de juiste omstandigheden. Maar mevrouw Evie, gefeliciteerd. En maak het tot een onvergetelijke dag. Weliswaar onder moeilijke omstandigheden. Mevrouw Tekadé. En later mo konjawam chi doks nangai. Want doks mo konjawangai. Isabi. Vrouw Evi verjaard die de ja. John ja met tak. Evi verjaardi. John get out. Want you know kan sap Evi. You know spantoria ji. Vrouw Evi gefeliciteerd. Later kom ik een doks. Me konjama doks. Me collega doks. All the best. Alle andere mensen die jaren zijn vandaag. Wilfred Febo Februari is vandaag jarig. Maar bij Wilfred Deon, nooit meer een Jamamoro. Hij zong Paramaribo ook. Wilfred Febo, misschien maar na 14. Maar bij de Wandi Bakabota. Maar bij de Wandi Bakabota. Isabi. Febo Tekadi. Ik moet ook alsnog.

Mutai es de mate mi fergi fgiatori om dat is zo bij abba pres ja. Mutai is die ochtend gisteren jong. Ik heb een situatie meegemaakt op de Kusowenestraat en ik heb mezelf betrapt van Yusref i tekba uitzending je tagis ma uno mektrobi. Dat Yusref i mektrobi. Maar ik ga je zeggen, ik bijna wil ik zeggen, ik had geen andere keus. Wa jongen rei en wa wagi jongen met tagi. Dus minus afstand bij mijn probleem. Maar ama rei tap wat dusdanig fasi. En wij allemaal maken van tijd tot tijd. Maken we ons schuldig. Van tijd tot tijd. We zijn mensen toch. Maar sama do is de man ting. Nee, alle haast me dat ik aan mijn kenteken. Dus ik ben sorry gewoon, ja, in beeld. Want mire go na masi. Want is dat maar guilty, Sammy. Nek was het man nu voor konno of is die baka. En amoro erg zijn hier naar bijna aan mijn nakko aan vrouw. En om eerlijk te zijn, afroep je wat abrapassie, kuzo wij in de straat met taki, daar bij SLM. En eerlijk is eerlijk, afroon de bedden aan Sibrapat no de napasidadi. Maar wie Sibrapat no de, if ama bed na kafro, ama bodje afro, of a bochiring, of a bodje boe ernstig makeri, na ambulance bo poer en drape, met taigi. Ik weet niet als andere mensen dat gezien hebben hoor, dat was gisteren. Gisterochtend, zo rond 10 uur, daar maak griti. Rij een soort fassie. Maar op een gegeven moment moest hij stoppen daar bij dat rood licht. Nee, serieus met hij. En mis stop ze aan mami. Ik zei, maar brad, vijf jaar wat is zo, jongen, brad, jongen. Maar ik zei, dat zei taki. Nee, ik zei, maar in de verstand zei taki. Vijf jaar wat is zo. En natuurlijk, we zeggen tegen elkaar, voorzichtig. No go in probleem. Dadelijk aan mijn haren. Johan Gondama. Suti Chiri. Isabi. Mamo Tagiara. Ik weet niet. Maar soms kan je niet inhouden. Als je dit soort van. Twee letter idioten tegenkomt. In het verkeer. Jongen. Brada jongen. Isabi. Even nou zelfs. Zij moest doen. Tant don si bij osso. Maar no regis. Ma bijna mankeri. In na verkeer. Echt net een gek. Ik weet niet, want op een gegeven moment moest zo opdrukken wat de vader John Paul. Maar mijn collega heb ik gewoon gekozen. En neemt me niet kwalijk. Maar we zijn allemaal mensen. Nuchter bekeken met dat mee. Ik kan niet op hem tak zo lang aan man. Maar soms heb je geen andere keus. Want je hebt verstand, kan ook je verstand. Idita papasi. Trasma libi. Elke leven is kostbaar, brada. Je moet je niet als een gek reden. Maar dat is een soort emergency aan mijn abi. Maar via een emergency dan moet je kijken. Met kwam Maria Wagi, met kwam Tras Maria Wagi. Of if je deed helemaal emotioneel of whatever. Mino sabi. Maar ik denk het niet, want hij heeft zijn mond gehouden. Want alles aborigera aan mijn baga. Maar hij heeft zijn mond gehouden. Isabi, het is niet goed man. We moeten corrigeren. En we moeten deze mensen aanspreken. In dat wat is goed, goed tijger de man dat de man faya, de man fout, in elkaar reizen. Isabi dat? Ja, als je dan in problemen komt, dan ga je maar in problemen hoor. Maar ik, vooral ben je maar naar Gawagi. Isabi, ben je maar naar Gafrouw. Ben je maar grita bus. Het is samen gestopt. Gewoon zo dwars. Het is onvoorstelbaar, dames en heren, met deze idioten. Je zou even mijn arkje hebben, maar je nou acte, je wat acte. Isabi. Maar goed. je moet het verkeer eigenlijk reinigen van deze figuren. Waarmee reinigen? Maar ik kan het niet keri. Maar ik kan het afro keri. Kan afro kastrati met de kinderen. Isabi, zat geen kinderen, zat een tas in de hand. Maar misschien niet die vrouw kinderen in Magua straat die nooit aan de kaos omhoren. Want. Reawagi, lekker maar naar verstand. Wie snap je toch? Deze mannen moeten op de bon, je moet ze bekeuren. Ko aksi mi sam. Sei taki. In de verstand zijn mi taki.
Ja, van

0: gondere, ele first time. Maar goed, we moeten echt letten op met hij, hem de voorzichtig. En iemand anders gaat ook toe. Iemand anders gaat ook toe als snelheid voor een auto. Dus altijd goed uitkijken. Iemand zegt volgens mij zijn de kids van Lemonnier. Ze zijn niet jaren, ze zijn vrijdag. Zijn ze 3 jaar. Mensen, ik wil terugkomen op die uitzending van gisteren. En zo lees je, mijn persoonlijk nog een man. Je zat bijna een kik man, allemaal sabiel en bo. Zo lees je, maar kan je even storen aan een beetje, als een aan domme opmerkingen soms. Maar, misschien moet ik sorry zeggen, want gisteren heb ik die uitzending abrupt gestopt. Ik ben voegaan, moet hij eerlijk, ben voegaan. Omdat die uitzending niet echt geworden is wat ik eigenlijk in mind had. En eigenlijk met Taigi Prevo. Je moet zitten aan dusdanig. Wanneer een president in Baganatori komt. Niet dat we geweldig zijn. Maar het programma is goed bekeken. En het is niet één onderwerp zou je behandelen. We behandelen Imtak Abra gezondheid. Er zijn zoveel problemen in het land. Gezondheid, zorg, Imtak Abra. Verkarasa onderwijs, Imtak Abra Menonita, Imtak Abra EBS, Imtak Abra Asaf Abrahams, Imtak Abra Karko Jarride, Imtak over criminaliteit, Imtak over sociaal programma, item lai. En in want dat president moest consulent aan Sibura Neti? Natuurlijk niet. Maar ik weet uit ervaring en de mensen die het programma volgen weten, 4 uur is, tot 4 uur is gewoon te kort. Je gaat je haasten, want het programma heeft de aanloop, toch? Het programma heeft een aanloop, Isabi, en daarna ga je naar de gast, naar de vragen, en dan ga je daarna, mensen gaan daar moeten bellen, en voordat je denkt, de klok staat niet stil, dus. En alsof dat niet genoeg was, was de president ook niet op tijd. Maar dat kan ik begrijpen. Dat is niet eens een verwijt. Want ik weet, elke president, alle presidenten hebben druk. Dus ze was niet op tijd om 2 uur. Dus toen ze binnenkwamen, en het is correct hoor. Het is, ik moet eerlijk zelf zeggen, ik heb dat persbericht gezien en de foto's. Het is niet dat ze bewust weg moest. Ze moest inderdaad naar een activiteit waar er internationale spelers ook erbij zijn. Dus ze moest 4 uur weg. Dus eigenlijk ben je helemaal kwalijk. Als dat het geval was, hadden we moeten schuiven met de dag. Dan was het niet doorgegaan. Isabi, en misschien moet ik in het vervolg de president niet vragen om hier door de week te komen. Dat bied ik niet in de maand. Dat leven eigenlijk naar Jufa, ja. Ik heb ook z'n vrouw gekomen. Misschien moeten we wanneer we de president in de studio weer nodig hebben gehongen, extra BT inlassen op de zaterdag. Ik ga ervan uit dat op de zaterdag dat schema niet zo druk is als door de week. Isabi? Dus als we weer een moment krijgen, ga ik dat voorstellen. Kunnen we ergens somewhere een baganatori doen met haar, want ik vond, Oké, het was een beetje gehaast. Dus ik ben niet zo tevreden. Isabi, nog is dat kans voor tak over Alassani. En laat mij zeggen, je weet, je wordt soms getrokken van alle kanten en beschuldigd van allerlei nonsens. Soms neem je mensen niet eens kwalijk, want je ziet duidelijk, sommige mensen praten elkaar na. If you no substance aan nieuws en you no substance aan BT en wat de regels en de spelregels zijn, en je bent pas van morgen ermee geconfronteerd, dan kan ik zeggen, ai. Maar de mensen die het nieuws volgen, die weten. If you no substance aan wederhoor, dan ga je het lullen takkie noemen. Ik neem me niet kwalijk. Isabi. Ik neem u niet kwalijk, maar het stoort mij niet. Ik wil u wel uitleggen dat het zo moet. Isabius, iemand dropt een lolotaki ding en iedereen begint het over te nemen. Ik ga je zeggen, er zijn genoeg lolotaki items die gewoon aan me voorbij gaan hoor. Deze organisatie is een serieuze organisatie. En we houden ons niet bezig met lolotaki. Maar het is een normaal verschijnsel, en dat moet je goed onthouden, met dat in alle rust, is een normaal verschijnsel als je iemand om wederhoor vraagt. Is normaal, zo hoort het. Meneer Abrahams kan bepaalde uitspraken niet doen, en dan is de president de volgende dag of een dag daarna of whatever aanwezig. En je praat er helemaal niet meer over. Je moet haar ermee confronteren. Wat zij ermee doet, dat is haar. Dat is voor haar. Het antwoord is voor haar. Haar rekening. Zij bepaalt haar antwoord. Maar het is normaal. En dan zie je die arme mensen die je niet zo goed weten. Ah, maar die president doet niet mee aan lolotaki. Zelf mensen van wie je denkt. Zelfs mensen van wie je denkt van... Hey, je hebt toch een beetje meer dan de anderen. Doe mee met is lulletakje. Het is zo belachelijk. Isabi. Het heeft niks met lulletakje te maken. Die ene man die dat gezegd heeft, is ondervoorzitter van de partij. En hij zegt, de partij doet dit en dit en dit. Nou, je hebt de volgende dag de president die ook de voorzitter is. Elke alasmas aan de bezig naar een news of talkshow of veelankaring. Je moet, als je die vraag niet stelt, heb je rode kaart. En nogmaals, wat de president ermee doet, dat is voor haar rekening. Ze mag antwoorden van Wani. Na ega antwoord. Is haar antwoord. En het is ook normaal voor de presentator om door te vragen. En soms moet je doordrammen, ja. Soms moet je doordrammen. Soms als je doordramt, ik wil het niet eens doordrammen noemen, soms als je doorgaat, dan krijg je het juiste antwoord of dan hoor je meer. Als bijvoorbeeld, en zo heb ik het geleerd hoor, als je bijvoorbeeld aan deze man zou vragen, of aan iemand zou vragen, mama, gaat u tot de man praten? Geef ik een voorbeeld, hè. Gaat u tot uw nicht praten? En de persoon zegt, nee. Volgens de mensen die het lulletakkie noemen, dan moet de presentator daarmee stoppen. Want de persoon heeft gezegd, nee. Maar zo werkt het niet. Soms als iemand een kort antwoord gegeven heeft, gaat u tot uw nicht praten? En de persoon zegt, nee. Je hebt twee mogelijkheden. Of je blijft doorvragen. Waarom niet? Of je laat die microfoon en je kijkt naar de persoon die dus wordt geïnterviewd. Je blijft kijken zonder iets te zeggen. En dan hoor je plotseling de persoon zeggen, ik ga het niet doen, want hij heeft geprobeerd om me dood te maken. Nou, dat deel, ik ga het niet doen, want hij heeft geprobeerd om me dood te maken, zou je niet hebben gehoord als je gelijk ermee gestopt was. Dus we zijn niet opgestaan op een ochtend en gewoon begonnen, dames en heren, met interviews en ja, nou bluf met bluf. We maken wel eens ook een fout hoor. Maar Oesaboer ook hoor, dat me wel leg je uit. En ik zeg altijd zo vaak, iedereen is meester van het antwoord. De president gisteren ook. Het zal me wars wezen als het bot was, als het kort was. Maar we stellen die vraag. En het is, wij moeten ervoor zorgen, dames en heren. Wij, voor mij is belangrijk, in mijn hoofd heb ik lim. Lim, lim. Want je krijgt allerlei verweten van mensen die achter Simon staan en mensen die achter Abraham staan. Ik heb geen enkele behoefte om aan geen enkele scenario of tjoetje van wie dan ook mee te doen. Want ik kreeg een bericht. Oh, je zet... maar dat zijn van de Abrahams aanhangers. Oh, je zet Jenny naar Ramon. Oké, okay, oh, je zet Jenny naar Ramon. En aan de andere kant hoor ik, het is zeker een tjoetje tussen Limbo en Ramon. Het is geen enkele tjoetje. En het is niet Abrahams die gevraagd. Ik heb hem gevraagd. Ik heb zelf, omdat ik... Soms moet je nieuws maken. En ik weet, 13 oktober komt aan. Dus ik heb Abrahams gezegd, ik zoek een interview waarbij ik over boters wil praten. Jouw ervaringen delen. En ik wil het op 13 oktober uitzenden. Dus ik heb dat interview opgenomen met Ramon Abrahams. Nogmaals, hij heeft mij niet gevraagd. Ik heb hem benaderd en hij heeft ja gezegd. Ik wil deze dingen niet uit te leggen, maar gewoon voor de duidelijkheid. Ik heb geen enkele behoefte, want dan ga je niet aanhangers zeggen, is Tjoetje tussen Limbo en Ramon. En dan zeggen mensen waar Ramon aanhang, ja kijk, hij zendt het uit na, hij zet Jenny na. Na Ramon, migado, milagasa uitzijde, mi pota vrouw is de. Ik zou Ramon Abrahams 13 uitzenden. En vanuit het kabinet ben ik gebeld. En de mensen hebben gezegd, de president is bezig met haar mediaronde. Ze gaat naar Pirkan. Ze gaat naar, ik dacht, To The Point. Ze was bij ABC. Ze gaat later deze week naar Jarrell. En we moeten jou inschuiven. Dus ik zeg, wanneer kan het zo snel als mogelijk? En het is 13. Maar ik vind niet dat je Ramon Abrahams en Eli Simons op één dag moest uitzenden. Dus ik heb Ramon maar teruggebracht naar 12. Ik kon hem niet brengen naar 14. Anders Abolassa effect. Omdat het te maken heeft met Boutense en zijn jaardag. Dus ik heb het gebracht naar 12. Aan de vooravond. Dat kan dus ook. En ik heb de president op 13 ingeschoven. Maar allerlei spoken zien mensen. Isabi, ik doe gewoon mijn werk. En het interesseert me niet wie spook wil zien en scenario wil zien. En wanneer de mensen hier zijn, stel ik de vragen waarmee het publiek zit. En dan ga je natuurlijk van de aanhangers van de president horen, het is lolotaki en zo. Maar als het een taktaki was tussen Yogi en Gayadin, en ik zou dat zou het geen lolotaki zijn, dat zou Iboteki, Fekarazani, I popcorn, nanga i cola. Die hebben dat, waarom ga je niet door? Je moet doorvragen. Want het heeft niks te maken met jouw organisatie. We moeten er een beetje ophouden. Niet omdat het gaat om uw president waar u achter staat. Of om uw partij waar u achter staat. Dan moet u allerlei benamingen bedenken. Wij gaan gewoon door met ons werk. En wanneer de ondervoorzitter van de partij, Abrahams, bepaalde uitspraken gedaan heeft, dames en heren, dan vind ik het wel relevant om die voorzitter van de partij ermee te confronteren. En als die voorzitter van de partij, dames en heren, op een bepaalde manier daar antwoord op geeft, dan is dat haar rekening, haar keus. Ik heb daar geen problemen mee. Dus iedereen, nogmaals, is meester van het antwoord. Dus, en de mensen die meedoen, jongen, je praxeert wip, van mijn wit. Lolotaki, de mensen hebben een raar begrip van Lolotaki. Dus, ach, wij storen ons daar niet aan, maar ik vond het gewoon even nodig om het uit te leggen. Ik ben niet verplicht om u te gaan uitleggen waarom ik die op die dag heb geprogrammeerd dan die andere. Maar zodat je een beeld hebt en wanneer de mensen komen met dit soort van onnodige opmerkingen, Isabi, dan weet u dat. Want gelukkig zijn er veel meer nuchtere mensen die luisteren, Isabi, die zonder emotie luisteren en niet aan de een of de andere partij hangen en gewoon voor hun eigen informatie, Isabi, de zaken opnemen. Gelukkig, ik ben blij dat er veel meer mensen zijn die nuchter dingen beluisteren. En die precies weten wat het onderscheid is tussen echte lolotaki een poging om wederhoor toe te passen. That's all. Voor de rest moeten we ons niet te veel gaan storen aan allerlei oprispingen van mensen. Dus ik vond dat even nodig om het u uit te leggen. Iemand anders weer gisteren. Iemand vroeg. Iemand zei. Maar waarom breng je de PG niet aan? Die moet je deze vragen stellen. Mijn god. Dus ik begrijp het hoor. Maar. Dus we. Dus. Karmi wan PG. Sa ooit isis dong in wang. In dit soort programma die zie. Bagan natori. Of karmi wan PG sa isina. Fat asani sa dramading. Radio 10. 90 seconden. Die mensen reageren schriftelijk in de meeste gevallen. En sommige momenten doen ze een persconferentie. Maar je gaat een PG niet krijgen in een studio om vragen van mensen en bellers te beantwoorden en te reageren op apps. Het werkt niet zo. En er is veel ontevredenheid, ik begrijp het. Maar je hebt toch nooit mevrouw Heloïse Rozenblad gehoord in een talkshow of meneer Poenwassi of meneer Bayrat Pandey of dus sommige dingen zijn vervelend hoor, maar je moet zich ook een beetje gaan, hoe zeg je dat, probeer beter Isabi, dat spel Isabi, dat werk ook beter te begrijpen Isabi. En ja, maar Benny reageer ik bij iemand, zegt Benny Miranda, maar reageer ik bij. Dus ik hoef niet eens te vragen, want als iemand gaat live, Isabi, en dan was het Lolotaki if mi aksa president, maar is meneer Benny Miranda lid, is Lolotaki. Is voor uw eigen informatie, toch? Dus om u voor u te vragen, is meneer Miranda, Verkarazain, lid van die organisatie of woordvoerder. En de president dat heeft gezegd. Nee. Dus heeft Miranda weer gereageerd. Dus laten we zoveel als mogelijk, dames en heren, proberen om sommige dingen beter te begrijpen. Sergio Gentle is ook jarig, inderdaad. Hij is. Ja. Sergio Gentle. Ik moet hem feliciteren, man. En ik ga hem straks een app sturen. Sergio Gentle is vandaag ook jarig. Gefeliciteerd, Jurgen, heet hij op FB. Mensen, op FB gaat er een bericht rond. Pedema John Potap Robert Penu. De man John Potap Robert Penu, want u weet, Penu is voorzitter van de Raad van Toezicht bij SDI. En SDI staat voor Suriname Diplomaten Instituut. Hij is voorzitter van de RVT. En de man tak, zie daar weer een poging van Friends and Family. Want BOVA heeft Penu gewoon geaccommodeerd. BOVA regel amang. En want toen waren inderdaad een paar mensen hebben gereageerd. En er is een hele discussie daarover ontstaan. Er is een hele discussie daarover ontstaan. Is Penu nog geaccommodeerd of niet? Nou, we kennen Penu als. Hij is geen leeghoofd. En Masabesani. Hij was een goede minister van Onderwijs. En ik weet, hij stond ook aan de basis van de opzet van. Ik dacht de Militaire Academie, als ik het goed heb. Dus ik heb hem gevraagd, hoe zit het daarmee? Want men kijkt er anders tegenaan, Robert. Men kijkt er anders tegenaan als zou je zijn geregeld bij SDI. En zijn reactie ging zo.
1: laat me dit van zeggen in de media aan de mensen. Ik ben de oprichter geweest van het Suriname Diplomaten Instituut in november 2018. Ik heb de wettelijke basis gelegd met alle staatsbesluiten voor de oprichting van het Suriname Diplomaten Instituut. En je hoeft geen diplomaat te zijn om een opleiding te kunnen opzetten. Je moet een brede denker zijn. Je moet expertise gebruiken en je moet je vaktechnische kennis gebruiken om inhoud te geven aan een instituut. En dat heb ik gedaan. En een heleboel diplomaten die nu zijn uitgestuurd, zijn vanuit SDI opgeleid. Een raad van toezicht heeft een toezichthoudende rol op de operationele zaken van een instituut. De raad van toezicht probeert de zaken in banen te leiden. Het SDI moet bemand worden door een directeur en eventueel opleidingscoördinatoren. Er zijn al aangetroffen een opleidingscoördinator, een opleidingscoördinator. Er moet een organisatiestructuur voor het SDI opgezet worden. Daaraan moet gewerkt worden. En uiteindelijk moeten de opleidingen geaccrediteerd worden. En de opleidingen moeten ook benchmarking kunnen doen door samenwerking met internationale instituten. En daarmee zijn we nu bezig.
0: Ja, dus het is niet zo dat Robert op basis van zijn affiniteit met de NDP daar is geplaatst.
1: Iedereen die meneer Robert Penu kent, weet dat meneer Penu wordt gevraagd op basis van kundigheid en een technocratische visie. En als ik die visie niet had, dan zou de minister van Buitenlandse Zaken mij niet benaderen om de verdere inhoud en de uitbouw te doen van het SDI.
0: Misschien kunt u ons terugvoeren bij de embryonale fase. Vertel eens.
1: Nou, laat me u zeggen, er is in de tijd van onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken, toen mevrouw Ildis Biegel, is toen de wet van buitenlandse dienst aangenomen in de regering Bouterse. Binnen de wet van de buitenlandse dienst was bekend dat er een diplomateninstituut opgezet moest worden om inhoud te geven aan goede gevormde diplomaten in de wereld. En zo is het SDI ontstaan. Toen ben ik benaderd geworden. Toen was er iemand al bezig met SDI. En uiteindelijk kwamen de zaken niet uit de voeten. Zowel juridisch, inhoudelijk niet. Toen werd ik ingeroepen. En toen heb ik alles volbracht via staatsbesluiten en wettelijke grondslagen.
0: Dan kan ik me voorstellen dat u een dikke tjoerie hebt gemaakt toen dat bericht langskwam. Dat u bent gezetteld.
1: Weet u, ik maak me niet meer druk op wat mensen willen zeggen en denken. Mensen die met me werken weten welke kwaliteit ik lever. En als ze mee kunnen raken op mijn deskundigheid, laten ze dat maar zeggen. Maar ik weet dat wat ik doe probeer ik goed neer te zetten. Op het IOL als voorzitter heb ik ook iets goeds neergezet. En op dit moment ben ik gewoon bezig voor Suriname opleidingen op te zetten die geaccrediteerd zijn en de mogelijkheden voor mensen te creëren om uiteindelijk te kunnen groeien in Suriname. We houden heel veel van commentaar leveren, maar wanneer het komt op opzetten van zaken zijn mensen niet te vinden, maar afbreken zijn we 100, zijn we altijd 1000% beter.
0: Ik meen te weten dat u ook betrokken was bij dat van de Militaire Academie, hè?
1: De Militaire Academie, de Surinaamse Militaire Academie en de Surinaamse Militaire School heb ik opgezet met alle wetgeving. Dat je nu een Surinaamse Militaire School en een academie zit, is dankzij mij. En op dit moment ben ik bezig voor de Belastingdienst de opzet van de Surinaamse Fiscale Academie met ook accreditatie eisen en alles.
0: Dan bent u een duizendpoot.
1: Niet een duizendpoot, laat me u zeggen. Ik probeer het werk op een correcte wijze te doen. Op dit moment zijn we ook de mogelijkheden aan het bekijken om meerdere opleidingen aan te bieden binnen de Suriname Diplomaten Instituut. En we zijn ook bezig om te kijken hoe we kunnen aanbieden de protocolaire trainingen, de inburgeringstrainingen, want tegenwoordig, je weet, wanneer u nationaliteit aanvraagt, kan iedereen een nationaliteit krijgen, maar kent bijvoorbeeld de zaken binnen het land niet. Dus het SDI gaat ook uitkomen om mogelijkheden te bieden aan buitenstanders om zich ook in te schrijven.
0: En wie is daar de directeur?
1: Op dit moment moet er een directeur nog geplaatst worden. En natuurlijk zal er een directeur komen die voldoet aan een profiel. Een selectie komt daaruit en uiteindelijk zal de beste winnen om de post te vervullen.
2: En binnen hoeveel tijd denkt u dat jullie een ambassadeur hebben klaargemaakt voor de job?
1: Nou, op dit moment zijn de eerste ambassadeurs die al zijn uitgestuurd namens Suriname, zijn al een beetje klaargestoomd. Natuurlijk moet er een evaluatie plaatsvinden van het curriculum. Het curriculum moet een beetje gemoderniseerd worden. En dan komen er binnenkort weer volwaardige trainingen voor ambassadeurs.
0: Ja, dat was dus Robert Peneu, dames en heren, over zijn aanstelling als voorzitter van de Raad van Toezicht, RVT, bij de Suriname, bij het SDI. Ja, toch? Wij vervolgen deze baganatorie. Ruben Silvin was 2 dagen terug hier voor Taki over een besluit voor ADC voor Wanika. Voor stoppen activiteit last minute. En de maasang volgende uitzending dat hij. Ruben spuit toen we dat hij. Hebben we nog samen zitten lachen, Isabi, om een aantal dingen die hij dus gezegd heeft. Utakipsi open. En de man, de reacties daarop. Geweldig was het. Maar Amako is de voor Spreskong Amako en Amada Cliff. Hey, pull me even. Amada Cliff, mim takwan torangai. En Sameta Gija was 2:50. Mita Amada Ruben Mai no man tak no an presekon dalek. Mama dat no, I moest zet miko even, omdat mi wan corrigeer, omdat dat info samiki en a bagan natori over a DC, asan ne klop. Mi dat san ne klop. Mama dat no, a DC na fout en a, no fout en a DC. Mi dat daarom mi betagi no karma ne sumar. Mama dat no, mami moest dwing. Maar ik heb hem toegezegd, Ruben, ik denk dat ze nog pas voor het item view samen in de pres. En we gaan dan af pres, dus we gaan het daarop houden. Laten we dat morgen doen. En ik ga dat dus nu inschuiven. En ik zei hem eenmaal dat hij hier was met hem, maar ik ga het daar opnemen. Isabi, dan kunnen we het morgen laten horen. We gaan het opnemen. En dat hebben we dus gedaan. Dat we Arki a correctie voor Ruben Silvin. Want hij maakt dat eigenlijk, als hij samen dat hij nee klopt helemaal. Of aan nee klopt. En we geven hem de ruimte. Ja, om dat te corrigeren.
3: Goeiedag kijkers. Eergisteren was meneer Silvin bij Lim FM om een klein probleempje met ons te delen omtrent een evenement dat jaarlijks georganiseerd wordt en heeft een paar woorden laten vallen die niet correct waren. En we luisteren naar zijn correctie. Meneer Silvin, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, het is een jaarlijks evenement dat in een Tawajari weg wordt gehouden, daar op het districtscommissariaat. En ja, wij, Glenn Heusden, Silvin, Clifton Braam, weet je, we zijn daar om de zaak te ondersteunen. Het gaat om senioren burgers, en zelfs mensen van 93 jaar, die komen daar elk jaar bij elkaar op zo'n evenement. Dus wij zijn daar om daar de zaak te entertainen en zo. En het is jaarlijks wel een gezellig moment. Maar van het jaar, in dus 11 oktober, zou dat plaatsvinden. En een vrijdag heb ik gehoord van de mensen van het gaat niet door. Ik vroeg ze waarom. Ze zeiden van nou ja, de DC heeft het afgeblazen. Ik dacht van nee, zo gaat het niet. En nog erbij de burgervader. En de burgervader is er juist om de bevolking te ondersteunen bij een of ander evenement en zijn bijdrage te leveren. Daarvoor is hij daar. Maar en, ja, dat is niet gebeurd. Want de vorige keer was hij ook daar. We hebben leuke gesprekken gevoerd en zo. Hoe we jaarlijks bezig gaan zijn. Maar later, want ik was al bij Limburg geweest, om natuurlijk het een en andere daar te vertellen van wat gebeurt er in het land. De Sanis Nokang, een DC, moet zo werk naar behoren uitvoeren. Dus ik heb een behoorlijk, ja, fausattacking gewassen. Maar het onterecht is. Het is onterecht. En,
3: Heeft de DC dan contact met u opgenomen?
4: Ja, ja, we hebben contact met me. Ik weet niet, als ik contact heb gemaakt als hij. Volgens mij heeft hij contact met me gemaakt. En toen hij me vertelde hoe het allemaal in elkaar zit, vond ik het zo erg. Vandaar dat ik hier ben om die goede man zijn naam te zuiveren. Want dat is het niet wat gebeurd is, wat ik me heb laten vertellen.
3: En heeft hij gewacht totdat u bij Lim FM bent geweest? Voordat hij contact heeft gemaakt? Of is het daarvoor?
4: Dus daarvoor? Nee. Ik ben eerst bij Lim geweest. Waarschijnlijk heeft men hem gebeld. Want u weet, Lim, overal, helemaal in Nederland, overal, helemaal in Amerika, hoor je Lim. Dus het ging bij mij om de oudjes. Omdat ze seniorenburgers zijn. Ik ben ook, ja, 71. Dus dat begrijpt u wel. Als dit de oudjes wordt aangedaan, dan voel ik me echt niet lekker. Dus vandaar dat ik bij Lim ben geweest. En zo. En ja, er zou er ook een andere dame met me meekomen. Zij is niet meer gekomen en zo. Ze zou zelfs naar de DC toe gaan. En zo. Maar ik ben alvast gegaan naar Limbo, want ik vond het erg. En vandaag kreeg ik het bericht van de DC, ja, van meneer Silvin. Kijk, we kennen elkaar, hè, Misabi Boom. En zei die nog meer contact aan hem. Ik heb hem ook gezegd, nou, die had hij mijn bron om dat neer, als een Samsung ding, oudjes. Dinsma verheugd in Tapadi, 11 oktober, en het is niet doorgegaan voor ze. En ik vind het erg, want kan dit naar de laatste gezelligheid van Jari door Mikmi en dan wordt het afgeblazen. Dus ik zeg van nee, dit kan niet, het moet rechtgetrokken worden en zo. Maar het bleek nu dat het door, ja, communicatie waar de mensen die belast waren met de hele organisatie,
3: de commissie,
4: ja, die terug moesten gaan naar de DC om als het ware de juiste informatie te krijgen dat het daar niet gehouden kan worden, want ze zijn daar ook bezig te renoveren. Ja, ik heb rustig met die man gesproken en zo. En die man zegt van het kan altijd doorgaan, maar ze moeten de juiste wegen bewandelen en zo. Dan kan het gebeuren, maar dat is niet gebeurd. En dat hebben ze mij niet verteld. Dus als het ware kwam de DC in een kwaad daglicht bij mij over. En daarom ben ik naar Lim geweest. Dus ik ben nu hier om deze DC, als het ware, mijn verontschuldigingen. Het is onterecht dat daar gebeurd is, weet je. En het kan gebeuren. Het is een stukje communicatie, een verwarring dat zich heeft voorgedaan bij de buurtmanager van Tawayari.
3: En om welke DC gaat het?
4: Het gaat om DC wat is zijn naam ook alweer? Mooi mee oorumine, onthoud niet meer. Maar de buurt, want de politie heeft daar georganiseerd, hè. En de DC geeft toestemming. Maar de DC was van niet op de hoogte. Dus want, na likte, wans me oorwan vies in die osso. Maar in ons aptaka vies te horen in die osso. Dat die kong, nee, ziet dat, hé, wan vies te horen in die osso. Dus vandaar dat ik nu hier ben om de zaak te corrigeren van, hé, hey, we gaan het bespreken met elkaar, maar deze mensen, deze DC, hij is niet schuldig. Bij deze heeft hij geen verkeerde, als het ware, beslissing genomen. Hij heeft gehandeld als hoe een DC zich moet opstellen. Vooral als het gaat om een sponsoring. En een DC organiseert geen evenement. Dat doen de buurtmanagers en zo. En hij was niet verantwoordelijk voor. En het gebouw daar waar de mensen moeten zijn, wordt niet gerenoveerd. Elke zondag heeft hij daar gedetineerden die daar komen om te werken. Dus de mensen zouden dan geen plaats vinden om daar binnen te zitten. Het zou niet lukken. Dus ik hoop dat men wel duidelijk heeft begrepen wat mis is gegaan. Ik ben aan je tevoren geweest om naar Limburg te komen. Ik ben ook fout geweest. Ik moest eerst contact opnemen met de DC en alles met hem bespreken. Dus hoor en wederhoor, begrijpt u, maar dat heb ik niet gedaan. Milon kon je alleen banti was, zoals ik kon die Jerry. Nou, mina kwam lakabek. Dus DC, sorry. En mensen, DC in de fout. Look on me, ik ben niet groot om sorry te zeggen. DC, sorry, sorry, sorry. Ik ben fout geweest in deze. Maar ik kom nog naar die toe. Voor kon check bepaalde zijn. Maar de trasma mag zijn dat Moskou de want ding je verkeerd informatie. Dus en vanuit een gemeente, dus ben je dat nou, als hij niet nog kan, dat moet je even. Maar het komt goed, want we gaan door met de hele organisatie.
3: Het zou zijn op 11 oktober en heeft hij dan al een datum waarop het verder kan?
4: Nog geen datum, we gaan het bespreken met de DC. Ja. En dan gaan we dat ding, wat je denkt, maar wat extra. Want we hebben een beetje maar alle jaren de one consie sexy zelf in. Ja. Weet je dus, en dat is maar ook zo niet gedacht. Maar dat beetje maar drapjes op, maar dat ding is een grote familie. Dus dan hoor ik, want dat is maf niet toch, Isabi. Ik word ook oud met de 71, en als je dat, als je eerst mijn ding af. Daarom heb ik nu ook gewoon, ja, al limbo. Maar het komt goed, de bijisma drapen, het komt zeker goed. En mensen, jullie hoeven niet te vriezen. Ik weet niet als het nog in oktober is, maar ik denk in november. Dat wordt je en dat zelf in je een heer striptisho drapen, maar weer een lingerie. Kon je een heer striptisho drapen. Maar, unom valt me aan. Me bejudo. Want mijn vrienden zijn een beetje sparen. Dus wat is dat je me denkt, boeia. Dus, maar het komt in orde.
0: Ja, Selvin. Hij heeft dus gecorrigeerd. Kadim, tja een popje GDC. Tja een popje GDC. Dat ik deze ook hoor, even bij je hoor. Maar goed, dat weten we dat intussen. Daarom de matak hoe moet zij verifiëren zo lezen. Isabi. Maar wie denkt dat afasva amacharing? Dan wie denkt dat DC kan ik aanstoot eraan. Want je ziet dat het uit het hart komt van mij dat DC, sorry. Maar goed. Ik fiets daar even verder. Is die mevrouw er al? Mevrouw zou bij me komen, mevrouw Jolanda. Om een oproep te doen. Kom lees aan toe bericht even. Altijd mensen zoeken telefoon die zeer. Dat is vreselijk. Ai. Wil je eens even? Weet je, Lim, Julian weet dat gelijk. Er zijn domme mensen die niet begrijpen. Queen of the East had ook iemand in de assemblée gezet om haar te filmen hoe ze met haar telefoon bezig was met een negatief comment. Zie daar. Social media verziekt ons. Wie weet zijn het dezelfde mensen met een fake account die aan het stoken zijn over dit van Abrahams en Simons. Ja. Je hebt gisteren correct gehandeld. De pres moet weten dat ze nu kan praten over protocol. Nee, dus kijk, de mensen van protocol doen hun werk. Dus... Ik ben vroeger gewoon libisma van. Ik ben vroeger dat protocol Ik ben vroeger naar een uitzending Isabi. En ook collega van mij bij Wani. Een beetje uitgebreid. Dus het is geen... Ik ben vroeger dat protocol. Die mensen doen hun werk. En zo is het nou eenmaal geregeld. Ook als je op het kabinet gaat. Hè? En als je met de president praat. Ik was volgens mij zo'n 5 maanden terug. En soms kan een gesprek uitlopen. En dan komen de mensen bij de deur staan. Ze zeggen niks. De mijn president ziet de visie. Het tweede moment zeggen ze. President, uw volgende gast is er al. Dan trekken ze zich weer terug. Laatste moment komen ze in de deuropening staan. Isabi, dus die mensen doen hun werk. En er was inderdaad een... ik denk dat we een betere afspraak hadden moeten maken. Dat was een irritatie ontstaan. Na zoveel perikelen die gebeuren op verschillende ministeries en departementen, praat ze goed. Begrijp deze sms, dit bericht niet, deze app. Waar kan ik met mijn... Goedemiddag. Er is een Digicel Mas naast mijn huis. Ze hebben een soort machine gezet. Het stoort me echt. Ik heb een baby. Waar kan ik met mijn klachten voor hun? Misschien moet u een gesprek aanvragen met Digicel zelf, toch? Waar staat Digicel in kantoor? Vraag eens raden, of niet? Ja. Ik weet het.

Limbo, goed dat er mensen zijn die sabi sorry. Je weet wie ik bedoel. Groetjes, Tijerblad weg, Saramaga. Bij TAS, bij de politie, bij de DC. Alleen maar halve berichten. Wat moet ik daarmee? Bij TAS, bij de politie, bij de DC. Lim, er staat een krot helemaal begroeid aan de Gravenstraat. Naast GDP. Zien de instanties niet dat het niet kan? Trouwens, de stad zit vol van dit soort verkrotte gebouwen. Naast GDP. This message was deleted. Benny stretch zodanig dat Apoor alle de foto naar een baga. Goedemiddag, ik sta achter meneer Penu. Dat moeten we hebben. Buiten beeld werken. Mensen zien vaak alleen het negatieve van wat anderen doen. Zelf doen ze niks. Middag Lim, ik was niet tevreden met het gesprek van gisteren. De pres was niet open, kort en gesloten. Eerste gesprek nagekozen was ze heel open en vrij. Dus ik denk dat inderdaad Wang om ik een traditie waarbij we rustiger kunnen praten misschien. We moeten kijken.

Neem de mensen die zeuren over het interview van gisteren met de pers, zeuren maar. Als interviewer mag je vragen stellen. En als NDP'er moet je eigenlijk kritischer zijn naar je eigen partij en regering. Het is jammer dat u zich laat manoeuvreren in een positie waar u dat alles moet gaan uitleggen. Wie het begreep, begreep het. Ja, ik vond het nodig om het toch de mensen te laten weten hoe dat ding werkt. Maar ja, als je het nou wil, de Madaki, je moet het wel willen begrijpen, no? Limbo, ik ga hem opschrijven. Lekker en vers watermeloen bij Sol Kwataweg. Die de bagan na we go teken, Sol Kwataweg. En met dat watermontori, met tak mimat die et, o die et. Et, hoe gaat het? Alles goed? Soms moet je de dingen laten gaan hoe het wil gaan. Wij bepalen het leven niet. Je weet nooit waarvoor het goed is. Is het tijd die de president voor je had, dus wees blij en dankbaar? Nee, het gaat niet om dankbaar en blij. Ik ben niet... Hoezo, wees blij en dankbaar? Als het om mijn koekjes strobeer, hè? Als ik iets wil doen, wil ik het goed doen. Dus als en het kan dat ze die tijd heeft, dan moet ik kunnen zeggen, president, laten we een ander moment doen. Maar ik hoef niet blij en dankbaar te zijn. Dan gaan we een andere dag doen, wanneer wij beiden, of ik had genoeg tijd, en wanneer zij meer tijd heeft, dan doen we dat. Zo simpel is het. Maar ik hoef niet blij en dankbaar te zijn voor een uurtje of anderhalf. Dus het komt goed, maar begin me niet te triggeren dat ik blij en dankbaar moet zijn. Isabi, we doen het wel een ander moment. Dide moro, dide mantaki. Ruben brak het ijs. Het was lachen geblazen. Lemfamilie, een sweet oriari met de twins. Ja, dankjewel. Het is niet de oriari nog, hè. Limbo, wie moeten wij geloven? De president zegt dat zij Benny Miranda niet kent, maar Miranda zegt iets anders. Wat gebeurt er met Iris Naipaul om iets over Abrahams te zeggen in een ingezonden stuk op Waterkan.net? Lim, is het je niet gebleven? Is het niet opgevallen? Nee, Lim, de minister van Onderwijs heeft een container vol vragen van de assemblée meegenomen. Gaat hij vragen exporteren? Heeft hij daarvoor vergunning van Esoiti? En is het je niet opgevallen dat bijna alles wat de overheid aanpakt strandt bij een gebrek of gemis aan organisatiekunde? Alles bij land is lange beren en loopt over te veel politieke schakels. Dit creëert zelfs voor de boede de mogelijkheid om zijn of haar voordeel uit dit corruptiesysteem veilig te stellen. Maar dat is waar, land die is lang beren. Land die is lang beren. Maar zo is land die altijd geweest, hoor. Als je die lange land, die moet je wel geduld hebben. Cliff, geef me een tip hoe ik een tweeling kan verwekken. Motai is de Amari Ben Sylvain. Amari, you want to heights. If me make Ruben director that he in a uitzending, the Meta Pass Station. Amari Ben begint te gaan door je dames en heren van. Je moet ijs zetten op het puntje van je tong. Eigenlijk moet er zo'n show georganiseerd worden. Laten we een beetje lachen. Hoor. Die zin kan je niet op de radio zeggen. Maar even je de man, ja jongen. De man longer bij. Om je zakken naar ijs.
Amarian die we bij Ace. Waar je Ace box. Is dat hier aan wat ik jou op hem kan vinden Ace. Mijn je taak is aan het adres van Ace fabriek. Mijn je is goed Ace. Dat maar leg uit precies zo. Het is even van 71 jaar. Maar als je vindt, check ik jaar. Maar op 71. Boy. Zie de Ace man, ja. Allemaal een Ace man. Maar, hoe krijg je een tweeling? Het ligt niet aan de man, hoor. Het ligt aan de vrouw. Nou, vrouw ik geen meer. Weet je. Nodig zelf een Ace had een leuke twist en interview. Dan ben ik aan mijn koning. Hi boy. Press komt graag bij Bagan Natalie, maar Press bevoegen dat ze jouw verzoek niet op tijd heeft meegekregen. Ja, dus er is blijkbaar een interne communicatie verder gaan zijn. Communicatiestoornis. Limbo, wanneer gaat de president het Surinaams volk uitnodigen op het onafhankelijkheidsplein en hen toespreken? Bij gelegenheid toch, als er een echte, misschien 24 november. We hebben dat ding lang niet gehad, dat er een toespraak is gehouden op het plein door een president of... Laten we even doorkijken. Meneer Cliff, de uitzending van 13 oktober met de president was op topniveau. Als je goed luistert wat ze zegt, is mijn indruk, onderschatten jullie haar niet. Deze president heeft meer durf. En als ze gaat optreden, gaat het volk versteld staan. De tijd zal het leren. Het is een leerling van DDB. Middag, was u tevreden met het antwoord over de kwestie EBS? Want uw gezicht sprak boekdelen. We wilden ermee op voortborduren, maar nogmaals, de tijd was niet onze vriend. Ik lees de comments dat de president zich gisteren niet op haar gemak voelde bij jou. Had jij die indruk ook en ook dat ze niet meer in Baganatorie zal komen, wat denk je zelf? Maar dat is niet waar. Ik denk dat mensen een sfeer willen creëren. Ik weet niet, als ze zich niet op haar gemak voelt. Ik denk dat... dus ik ken de agenda van de president niet. Maar ze is mensen als iedereen, dus misschien als ze een... Ik heb niet dat gevoel gehad hoor. Misschien wat irritatie kan. Isabi, want irritatie kan best. Maar daar kunnen wij niet veel aan doen. Limbo, president Simons heeft haar eigen stijl en ze doet het naar mijn mening niet slecht hoor. Abrams heeft een militaire stijl dat... moet ver wegblijven in deze tijd. Legt u het even uit. Mag de president wel afwijken van de agenda van protocol of mag dat niet? Het mag wel. Maar kijk, die mensen moeten wel jouw agenda voor je regelen. En er was inderdaad een activiteit gisteren. Volgens mij was het hier in de mall, no? Ik zag dat bericht. Waarbij ze haar aanwezigheid was vereist. En je kan dus niet laat aankomen bij... Of ja, laat, of helemaal niet verschijnen, of te laat. Je kan laat zijn, maar te laat aankomen. Waar er ook buitenlanders zijn. En zo, dat zou niet
Dus ik denk dat we gewoon, als de mensen dat wisten, hadden ze gewoon moeten zeggen, Cliff, 4 uur, dat had ik zelf gezegd, laten we een andere dag doen. Maar toen de mensen hier in de studio waren, heb ik zei protocol tegen mij van, meneer Limbo, echt 4 uur moeten we opbreken, want er is een andere agenda. Dus, maar nogmaals, it's no use crying over spilled milk. Het is er geweest. We hebben toch enkele antwoorden gehad. Dus laten we afwachten. Er komt wel een ander moment. Ik denk niet dat je dat moment gaat krijgen voor de andere. Want de president staat ook gescheduled, naar wat ik begrepen heb, voor DTV. En ik dacht Wien en Pirkan en zo. Dus ik denk niet dat ze daarbij gaat inbreken. En zij gaat toch Lim inschuiven, want die anderen gaan dat natuurlijk, man. Die anderen gaan dat natuurlijk niet op prijs stellen. En dat is ook begrijpelijk. Dus wij wachten rustig af.

Lembe Prince zegt, ze luistert niet meer naar Bagan Natori. Is je vader, wanneer ze macht hebben. Maar ze heeft ook niet gezegd dat ze niet meer luistert naar Bagan Natori. Ze heeft gezegd, ik luister wanneer ik kan. Maar ik ga je ook eerlijk zeggen, ik verwacht ook niet van een president dat die elke middag om 2 uur naar de radio gaat zitten luisteren, toch? Dus, BTS leuk en is het volk inderdaad. Je kan het land niet stilleggen om Bagan Natori. Dus ze heeft ook niet gezegd, ze luistert niet. Ik denk dat ze s'avonds, als ze de ruimte, zoals de meeste mensen, bij mijn Arkie YouTube. Daarom is het belangrijk om de integrale versie en ook delen ook op YouTube te plaatsen. Maar we moeten voorzichtig zijn, want kijk, als je het zo brengt, dan ontstaat er weer een andere sfeer. Ze luistert niet meer naar Bagan Natori. Oké, ik heb het wel gezegd, maar sarcastisch heb ik het in het interview gezegd. Maar dat was een stukje sarcasme hoor. Ga er niet over vallen. Aan die zo optimistische persoon vraag ik dan als Melonieten dan in 2029 eruit zullen gaan. Ik heb geen geloof meer in deze president. Nog meer daar ze uit de riffen komt. Zou het veel beter moeten doen. Middag, het is me wel opgevallen dat er eerst zaken over de partij aan de orde kwamen. Zou en zal dat voortaan misschien anders kunnen? Broer Evine Arkilim, inosap sang epsa, misap dat apres. Na je schatje, mana dat taki. Na mijn schatje. Ay, mi god. Het zou inderdaad goed zijn om een andere afspraak te maken met de president, waar ze veel ontspannender kan reageren. Ze kwam een beetje gespannen over. Goedemiddag, kunt u het even checken, want de pakken melk van onze melkcentrale hebben geen vervaldatum. En dat is een zeer ernstige zaak. Groetjes van Shinoshi. Shinoshi. Nee, dat is jouw vervaldatum. Hé, hey, schreef je. Lekkere watermeloen bij Rossig Nol Wilhelmina Straat. Maar jullie moeten ook voor me informeren wat dat ding kost, hoor. Rossig Nol Wilhelmina Straat, dankjewel. Middag, ja hoor Lim, alleen bij Sol welgelegen koop ik mijn watermeloen. Altijd heerlijk zoet. Je moet wel opletten dat de onderkant niet te wit is, anders is het nog niet echt rijp. Rossig Nol, hè? Limbo Madrid speelt om 4 uur. Miren, Nacho. Cliff, ik snap niet waarom jij het nodig vindt om zoveel uitleg te geven. Het is duidelijk dat er een behoorlijk aantal hersenloze visjes zijn. Indien het om een andere partij ging, zouden zij geen lullotakkie noemen. Dat vind ik hypocriet. Ga door met het goede werk. Lim FM is geen NDP. Klaar, punt uit. Een dementerende comediant. Altijd in principe. Nee, dat is niet zo. Dat is naar hem. Cliff, sommige mensen kunnen niet objectief zijn en dat is jammer, maar je hebt ze overal. En dat is een van de redenen waarom Suriname heel lang gaat blijven om tot een progressief land te worden. Maar nou weer een lange ding. Goedemiddag, zou u AUB aan de president willen vragen als zij op de hoogte is dat de waarnemend directeur van DNV een volledig departement laat verweren ter bescherming van 1 persoon. Hé, hey, maar waar is die mevrouw? Is al bijna 1:30. Kan je even met je gaan? Ik moet wel even weten, toch?

0: als ze nou komt of niet. Want anders ga ik dan mijn watermeloen kopen. Hey, ik geniet van de berichten van jullie hoor. Kijk weer eens een paar hier. Bij ABC was ook gespannen, dus mijn idee. Mensen vergeten dat wanneer zij al slapen, die vrouw nog wakker is. Na Gerda, mijzelf in tjaverwarring na DC. Amiga. Kan die Gerda zijn heeft mij kwam bewegen. Damas kreeg je. Die bij een service station van Dijk zei altijd lekker. Ivan Kair was gisteren ook jarig. Hij is in China samen met Bram die de onthulling deed. Zo, maar nee, hij was niet gisteren jarig, eergisteren. Ivan is 12 oktober jarig, niet 13. En ik heb hem overigens gefeliciteerd hoor. Mick 7 liep mee en de DC is een pestkop. Ja, en Prevo, ik zeg altijd Prevo, Prevo heet hij. En Prevo geeft mij gelijk, hij zegt, u heeft volkomen gelijk. Zie je wel, dat is aan Iqba. Ik hoop niet dat mijn zoon zo een clear wordt als gentle. Ik snap niet waarom je het nodig vindt om zoveel uitleg te geven. Oh, maar dat bericht komt van je, no? Brada, doe je werk hoor. Mensen willen tegenwoordig over alles een mening hebben. Helaas ook over zaken waar ze geen ervaring, kennis, nog affiniteit mee hebben. Media is een wetenschap en geen zondagmorgen spiegeltje. Snel gebakken voor algemene consumptie en gebruik. Daarom zijn weinig in staat oprecht en eerlijk liefde te tonen aan degene die ze adoreren. Loyaliteit en liefde maken ze blind en onobjectief. Smamus leert demoros zakelijk en algemeen ontwikkeld. Hoe gaat het met deze? Long time. Ik krijg hier twee foto's. Dankjewel, ik ga straks kijken. Ja, iemand die over veilig verkeer een opmerking maakt. Oh, ze is er al. Laat mevrouw even komen. Ze is behoorlijk laat. Die mevrouw is behoorlijk laat.
1: Zo, ik heb gezocht. Ik kon het niet vinden.
0: Oh, okay.
1: Ik ben helemaal achterin geweest.
0: Oké.
1: Een paar keer.
0: Have a seat, mevrouw Yolanda.
2: Yes, thank you.
0: Nou, mevrouw Bojan, dat is even friends and family, hoor. Want mevrouw Yolanda heeft ons een genoegen gedaan. Ik had dringend een rolstoel nodig voor een goede kennis. En ik heb het omgeroepen. Of althans, ik zocht naar die nummer. En ik zeg, jongens, er was een vrouw hier achterin, weet je, jaren. Toen heb ik Bonje nog gevraagd. Mm-hmm. En er is wat water voor u.
2: Dank je wel.
0: En toen zei, mensen hebben, u bent bekend, man. Mm-hmm. Want mensen hebben...
2: Ik besta nu al bijna 18 jaar, hè.
0: Ja, die meneer gaat u, kunt u uw naam hiervoor voor hem opschrijven, zodat hij het...
2: En ik ken jou nu ook al 12 jaar, hè.
0: Ja, maar ik zie u na jaren.
2: 12 jaar.
0: Oh, na jaren zie je me weer, no?
2: Ja, want de laatste keer dat ik in je programma was, was je toen bij SRS.
0: Ja.
2: En toen had ik je ook nodig, weet je, toen moest ik verhuizen. Hals ja. Over kop verhuizen.
0: We zijn al in de uitzending, hoor.
2: Ja.
0: Mag die microfoon. Mevrouw Yolanda van Axel Dongen is uw naam.
2: Ja, nog steeds.
0: Mevrouw Yolanda van Axel Dongen.
2: Ja. Ik zou eigenlijk kunnen...
0: Je mag de kijkers en de luisteraars even groeten.
2: Goedemiddag kijkers en luisteraars. Ik ben Jolanda van Akseldongen. Velen kennen me ook van Rivasuur. De zorgwinkel, weet je, rolstoelen, noem maar op. Ik heb toen de tijd ook heel vaak gedoneerd. Nu nog af en toe. Maar ja, vele mensen kennen me van Rivasuur.
0: Ja, en hoe gaat het met Rivasuur?
2: Ja, nog steeds goed. Still going strong. Ik ben er nu al 18 jaar mee bezig.
0: Waarom de naam Rivasuur?
2: Revalidatie Suriname.
0: Oh ja, Rivasuur.
2: Dat wordt me vaker gevraagd.
0: Nee, ja. Weet je waarom ik het vraag? Wanneer ik de naam hoor, ga ik ervan uit dat uw achternaam Ravales is of Rivales.
2: Mm-hmm.
0: Maar u heet van Axel, daarom kwam ik ook in de war de eerste keer.
2: Nee, is Revalidatie Suriname. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En ik heb begrepen, er zijn veel gevallen waarbij de mensen eigenlijk... We gaan revalideren.
2: Ja. Ja.
0: En het neemt steeds toe.
2: Ja. Ja, heel veel.
0: Het klinkt gek en hard, but it's good for your business.
2: Ja. Jammer genoeg wel, ja. Ja. Mm. Maar ook, ja, ik zit ook centraal, hè. Ik zit dicht bij het AZP-ziekenhuis.
0: Daar tegenover.
2: Tegenover de apotheek van AZ. Dus ja, de meeste gevallen, die komen naar mij. Weet je wat?
0: Echt op de eerste plek.
2: Ja, ja. Dankzij jou, hè.
0: Ja,
2: 12 jaar terug. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Maar wat is er toen gebeurd? Je moest eruit.
2: Ja, ik zat op een locatie.
0: Dat ik me niet kan herinneren.
2: Nee, no, maar is ook al 12 jaar terug, hè.
0: Hmm.
2: Nee, ik zat op een locatie, op Bennispark. Maar die mevrouw, op een gegeven moment wilde ze, binnen een paar maanden wilde ze de huur verdubbelen.
0: Ik ken dat.
2: Ja, en ik was in een woonweek, dus ik verdiende nog niet zoveel. Mm-hmm. Dus ik zei ervan, het gaat me niet lukken. Ja, maar zoveel mensen komen bij je, we zien die auto's daar komen. Ik zeg mevrouw, niet
0: is,
2: als het...
0: Is big guy.
2: Ja toch? Nee, maar ik zei er ook, is niet als er 20 auto's komen, komen alle 20 mensen.
0: Mm. Dus is dat zijstraat hier op de ringweg, toch?
2: Dat was waar, Bennispark. Ja, een zijstraat. Mm. Ja, ja, ja. Ja, ja, was de Havana-straat.
0: Mm-hmm.
2: Weet je, dus ik zei er niet al de 20 kopen. Misschien kopen er maar 2 mensen. En de rest, die komt alleen maar vragen.
0: Mm-mm.
2: Snap je? Dus, en uiteindelijk vond ze dat ik weg moet als ik die huur niet kon betalen. En toen kwam ik naar jou. Om even je uitzending...
0: Nee,
2: ik vroeg je. Toen zei je, kom in de uitzending.
0: Yeah.
2: Nou, ik heb het toen verteld aan de mensen. Binnen de kortste keer, dus voordat het gesprek over was, mijn telefoon rood gloeien. Heel veel aanbiedingen. Maar de juiste was daar tegenover de apotheek. En daar zit ik nog steeds.
0: Nog steeds.
2: 12 jaar, ja. Ja.
0: Ik kom, is er geen cell shop daar?
2: Klopt, klopt, ja.
0: Is waar in de locatie van de shelf, daarnaast?
2: Ja, ja, precies daarnaast. Ja.
0: En ergens heb je dat, ik dacht net, daar heb je ook
2: cambio.
0: Een cambio. Ah,
2: en daar heb je ook nog bed en bad.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja,
2: ja, ja, ja.
0: Oké.
2: Okay. Dus.
0: En wat brengt die zo aan de man?
2: Ik heb eigenlijk, in het begin had ik heel veel.
0: Mm.
2: Maar kijk, je wordt wat ouder, je gaat het wat rustiger aandoen. Ja, ik heb meer rolstoelen, poststoelen. Dus echt dingen om te revalideren. Mm. Ziekenhuisbedden, krukken, elleboogkrukken. Noem maar op. Mm. Dus dat soort dingen. Looprekjes, luiers, pampers voor volwassenen. En ja, meerdere dingen.
0: Maak ik een kaartje van je?
2: Ja, zeker.
0: Want deze dingen, ik ga je zeggen, je weet gewoon niet wanneer je er gebruik van moet maken.
2: Precies.
0: Als je ervan uitgaat, is dat ver van mijn bedshow.
2: Ja, ja.
0: Niet
2: ja,
0: voor mij,
2: niet
0: maar
2: nodig
0: ik weet zeker dat mensen me vaker zullen bellen.
2: Ja,
0: van,
2: ja.
0: Ik leef die mevrouw, hoe kunnen we er bereiken of
2: ja,
0: zo.
2: Ja, precies, precies.
0: Maar u vroeg aan mij vanmorgen van, hey, Cliff, ik wil, ik heb mensen nodig om me te helpen.
2: Ja.
0: Maar het is moeilijk om arbeiders te vinden.
2: Oh, dat is echt een ramp in Suriname. En dat maakt dat vele, vele bedrijven failliet gaan. Hè? Mm. Of gewoon ermee stoppen. Omdat arbeiders, het is een probleem. Het is en het blijft een probleem.
0: Hoeveel mensen werken bij u?
2: Nee, maar één. Ik ben een small business. Maar ik heb wel veel te bieden.
0: Open van?
3: van 8 uur tot 4 uur 's middags.
0: Oké, okay, zo'n normaal werktijd.
3: Ja, en weekend gesloten.
0: Ja.
3: Dus eigenlijk iemand die van me werkt naar Schwitteroko. En ja,
0: toch heb je nog iemand nodig?
3: Ja, ik heb iemand nodig, want degene die nu van me werkt, die stopt ermee. Hm. En dan eind van de maand al, hè, heel snel. Dus ik heb iemand nodig. Ik heb echt iemand nodig.
0: Maar een vrouw?
3: Vrouw, liefst vrouw.
0: Mm-hmm.
3: En liefst iemand die zelfstandig kan werken, want je moet alleen in de winkel staan. En iemand die ook sociaal is.
0: Leeftijdsklasse?
3: Ik denk boven de 35 naar boven.
0: Mm,
3: of 35 tot 60.
0: De mensen daar beneden gaan zich gediscrimineerd voelen?
3: Nee, ze mogen ook. Nee, ze, kijk, als ze me bellen, dan ga ik natuurlijk eerst een interview met ze aangaan.
0: Mm.
3: Ik, en dan ga ik beslissen van, oké, is die wel geschikt voor mijn winkel?
0: Nou, waar gaat die op letten?
3: Je moet klantvriendelijk zijn. Net wat ik zeg, je moet sociaal zijn. Want kijk, mensen komen ook met een probleem in de winkel. Iemand ligt in het ziekenhuis, ze weten niet hoe of wat, ze moeten ei kwijt. Je moet ook een luisterend oor hebben. Dus het is een soort een beetje dienstverlening.
0: Ja.
3: Luisterend oor hebben en je moet ook kunnen verkopen.
0: Ja.
3: Snap je? Ja. Want dat is ook belangrijk.
0: Maar levert u ook de rolstoelen tot aan huis of moeten ze opgehaald worden?
3: In het begin deden we bezorgen, maar nu niet meer, omdat de vracht ook hartstikke duur is geworden.
0: Yeah.
3: Benzine is duur geworden. Bedden doen we nog steeds bezorgen. Bedden doen we nog steeds leveren. Maar kleine dingen, rolstoel past in een auto, een krukken past in een auto, dus de mensen kunnen dat zelf ophalen.
0: Ja, maar behalve een rolstoel en krukken heb je ook dat ding waarmee de mensen kunnen lopen. Hoe je dat ook alweer?
3: Die rollator?
0: Ja, rollator.
3: Rollator. Mm. Weet je nog dat ik die ook doneerde toen? Ik ging naar Mant in Takkiel, dat liet ik de mensen ook zien hoe ze het kunnen gebruiken. Want
0: okay, okay.
3: Het was nog niet zo bekend hier in Suriname,
0: ja,
3: maar
0: ja,
3: nu
0: ja.
3: Wel, nu wel. Nu
0: en
3: wel.
0: Er zijn genoeg van die dingen?
3: Ik heb een voorraad, ruim voorraad.
0: Ja, ja.
3: Dus, ja.
0: Oké, okay, ik lees in de live wat ik dus niet makkelijk doe.
3: Mm-hmm.
0: Iemand zegt, een gebroken been, hè? Wacht even een keer. Gebroken been, dus we hebben u nodig.
3: Mm-hmm.
0: Zegt ene meneer René.
3: Mm-hmm.
0: En ik heb een paar maanden geleden een rolstoel gehuurd bij van Axel Dongen.
3: Dat is mijn broer.
0: Goede service.
3: Ja.
0: Uw broer?
3: Ja, waar hebben ze het gehuurd? Op Charlesburg?
0: Hier staat Axel Dongen. Maar u bent Axel Dongen?
3: Ik ben ook van Axel Dongen.
0: Ja, ja.
3: Maar mijn broer heeft ook een business, hè? Die is op Charlesburg.
0: Zelfde business?
3: Ja. Ja.
0: En zij is uw concurrent?
3: Nou, nee. Nee, ik zie het niet zo. We zijn geen concurrenten. Kijk, in deze branche heb je geen concurrenten. Want het zijn dingen die hulpbehoevende dingen.
0: Ja,
3: dingen
0: ja,
3: die mensen
0: ja,
3: nodig
0: ja,
3: hebben.
0: Ja, ja,
3: dus wanneer, ja, toch, wanneer iemand, als ik het niet heb, verwijs ik ze door.
0: Ja, ja, okay.
3: Sowieso. Minotedens, maar nee, ik heb het niet. Of wanneer ze me vragen waar kan ik gaan, dan zeg ik, ik weet het niet.
0: Ja,
3: zo,
0: ja, ja,
3: zo, ja. Zo wreed zijn.
0: Nee, maar hier staat gewoon rolstoel goed bij Axel Dongen.
3: Mm-hmm.
0: Goede service, netjes, betrouwbaar en de borg kreeg ik keurig terug.
3: Daar ben ik het. Ja, daar ben ik het. Ja, ja, ja.
0: Oké, vertelt u daar wat meer over de borg?
3: Sowieso, als je iets huurt, moet je een borg betalen. Want als er iets kapot gaat, dan moet het uit de borg gehaald worden.
0: Mm-hmm.
3: Jammer genoeg is mijn borg heel laag. Heb ik vaak dat wanneer er iets kapot gaat, dan moeten de mensen iets een beetje bijbetalen. Maar ik wil het zo betaalbaar mogelijk houden, zodat de mensen het toch... Want kijk, op dat moment, sommige mensen hebben gewoon geen geld. En er is iets voorgevallen, gebroken been. En dan belanden ze plotseling bij mij en dan hebben ze niet genoeg geld. Dus ik probeer het zo laag mogelijk te houden. En sowieso geef ik bijna altijd de borg terug, tenzij er iets kapot gaat.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Oké, ik vind het prachtig. Maar er waren dus voor jouw organisatie geen andere, hè?
3: Je had maar
0: dus er
3: één.
0: Er was een gap.
3: Ja, er was een gap.
0: Mm.
3: Ja, daarom ben ik ook met deze business gestart jaren terug. Omdat mijn vader ziek was. Ik woonde nog in het buitenland. Mijn vader was ziek. En we konden niet aan de spullen komen.
0: Mm-hmm.
3: Nergens, we moesten alles vanuit... ik woonde toen in Amerika, vanuit Amerika naar Suriname sturen. En dat was een ramp. Mm-hmm. Weet je, die lijn was moeilijk. En dus toen ik naar Suriname re-emigreerde, toen dacht ik, weet je wat, dan ga ik zelf iets beginnen hier.
0: Mm-hmm.
3: En dan ben ik gestart met verhuur en nu ook verkoop.
0: Ja, ja. Oké, okay. Nou veel succes. Maar de mensen die iemand zegt, een complimentje zie ik van Dwight Lodi. Mm-hmm. Mooi sanang blaga uma en ook nog sociaal en misschien tekenen zegt Dwight Lodi.
3: Sanang Dwight. Dan moet ik je even leren kennen, hè, Dwight. Ik ben nog steeds single, hè.
0: Je zegt nog steeds.
3: Ja, het is, weet je hoe moeilijk het is op je leeftijd om een serieuze man te vinden. Me breek me de bek niet open, kolibatorie. Dan zeg ik liever gelukkig alleen dan gelukkig met iemand anders, ja, ding. Ja. Iemand anders ding.
0: Maar je bent altijd zo down to earth geweest.
3: Ja, nog steeds. Ik ben mezelf, ik blijf mezelf.
0: Gelukkig dat u bent Sylvanieres.
3: Ja. Nee,
0: dat zou voor je komen.
3: Zo, nee hoor. Ah ja. Nee, maar.
0: Maar ik vind het prachtig.
3: Ja.
0: Maar jullie, de mensen worden natuurlijk kijker vanuit. Goed geïnstrueerd van je, zo werkt dat.
3: Ja, dat is heel belangrijk. Dat zei ik een stukje. Een stukje dienstverlening doen we ook. Mm. Want mensen komen in de winkel, ze weten natuurlijk niet hoe ze met de dingen om moeten gaan. En voor mij is het een must dat als iemand voor me werkt, natuurlijk, je werkt ze in, je legt ze ook uit hoe de producten werken. Mm. En de klant moet natuurlijk ook ingelicht worden. Want kijk, soms heb je dat iemand komt en ze vragen om elleboogkrukken.
0: Mm.
3: En dan ga ik natuurlijk vragen, wat is de leeftijd van de patiënt?
0: Mm.
3: Want iemand van 40 kan misschien nog makkelijk op die krukken.
0: Mm.
3: Maar iemand van 65 kan niet huppelen op een kruk. Dus dan moet je dan iets anders adviseren. En dan adviseren we meestal een looprek.
0: Mm.
3: Daar hebben ze meer steun aan. Want die is zo'n rekje die je voor je plaatst. Dus je moet ze dat ook allemaal kunnen uitleggen. En dat doen wij ook. Een stukje dienstverlening.
0: Oké, dus de mensen moeten 35 jaar...
3: 35 plus.
0: Mm.
3: Mag ook jonger. Maar dan ga ik natuurlijk eerst kijken als het zou lukken in de winkel.
0: Maar als men dus nu luistert, wat voor type werkgeefster is Jolanda van Akseldam? Ben je streng?
3: Nee, kijk, ik ben heel makkelijk als je je werk goed doet.
0: Mm.
3: Snap je? Ik hou niet van luie mensen, want ik ben heel actief. Dus ik hou niet van lui. Als je in de winkel bent, wees een beetje actief. Nos dons dong is op zo'n smada, dat is dan aan de telefoon, eerder TikTok en zo. Nee, je mag als er niemand in de winkel is, maar zodra de klant in de winkel komt, sta je op, correct. Je vraagt netjes, kan ik u van dienst zijn, waarmee kan ik u helpen? En dan echt ook met de klant bezig zijn. No, zijn niet dat je fit go naar je telefoon bakken of tijdens wanneer ze aan het kijken zijn. Weet je, maar dat wordt allemaal aan ze geleerd. Een stukje klantvriendelijkheid. Ik ben niet streng, maar ik kan streng zijn als het moet. Want kijk, business en andere dingen. Waar zijn met dat mine plein aan mijn money? Ik ken vrouwen, hoe loopt money? Waar zijn ik speel niet met mijn geld? Ja. Weet je, want het is mijn brood.
0: Dat staat centraal.
3: Ja, tuurlijk. En als zij niet verkopen, kan ik ze ook niet betalen.
0: Ja.
3: Snap je?
0: Oké, ik krijg complimentjes hier van mensen.
3: Mm-hmm.
0: Die zeggen, u bent down to earth en zo.
3: Ja.
0: Maar de meeste bedrijven, die gaan dus op vakantie in december, hè?
3: Ik ga nooit op vakantie.
0: Tot in december tot,
3: ik ben altijd open. Kijk, met de feestdagen en nationale feestdagen ben ik wel gesloten.
0: Mm.
3: Maar ik ga nooit op vakantie.
0: Ja, ja.
3: Nee, mijn winkel sluit nooit. Want kijk, die branche waarin ik zit, dadelijk ik ga op vakantie. En dan, weet je, dan hebben ze je nodig. Snap je? Dus nee, geen vakantie.
0: Oké, laat me even kijken. Als er toch een vraag is. Iemand zegt, goede service bij zowel Riva Suur als van Axel Dongen.
3: Ja.
0: Charlesburg.
3: Klopt.
0: Ik heb vaker mensen doorverwezen. Ga zo door, dat zegt Yvonne.
3: Ja, dank je Yvonne.
0: Oké, er is niet voor.
3: Mag ik nog even wat zeggen?
0: Nee, geen enkel nummer wordt hier gegeven.
3: Want dat wilde ik inderdaad zeggen. Ik weet niet.
0: Nee, iemand zegt, mag ik dat nummer?
3: Mm-hmm.
0: Het nummer is een sec voor business.
3: Ja.
0: Gaat u gang.
3: Oh, je bedoelt private? Nee. Anders, hè? Nee, het nummer van de zaak is 44-38-00.
0: Mm-hmm.
3: En het mobiele nummer is 88-11-563. En daarop kunnen de sollicitanten me appen of bellen.
0: Maar u gaat me dus een want het nummer dat ik in mijn telefoon heb van u, dat is uw privé-nummer, toch?
3: Ik heb geen privé-nummer.
0: Dus want ik weet, dit soort dingen, mensen gaan me bellen, ook hierna, of uh-huh. misschien na een maand.
3: Uh-huh.
0: Limbo, heb je nog het nummer van?
3: Uh-huh.
0: Dus dan wil ik, als er een kaartje is of zo. Dan,
3: ja, ik weet niet of ik nu kaartjes bij me heb, maar Limbo, ik ga eentje naar je appen.
0: Heeft die mevrouw ook badstoelen te huren? Ik heb eind oktober in. Wat is een badstoel?
3: Is om te baden. Nee, dat doe ik COVID-periode doe ik geen bad- en toiletartikelen. Verhuur ik niet meer vanwege hygiëne. En vooral, weet je, het naakte lichaam gaat erop. Je weet niet wat voor ziekte die mensen hebben. Brengen ze het terug? Is het voor mij dan moeilijk te wassen, moeilijk schoon te krijgen? En met name poststoelen. Mensen plassen erin, je krijgt de plasgeur er niet meer uit en die moet je dan weer hele nieuwe potjes gaan kopen, noem maar op. Dus bad- en toiletartikelen verhuur ik niet meer, ik verkoop ze alleen.
0: Ja.
3: En het zijn dan allemaal nieuwe spullen.
0: Hoe ziet zo'n badstoel eruit?
3: Ik zal het niet vergelijken met een Chardin-stoel, maar het is van plastic en van aluminium.
0: Ja.
3: Ja, plastic aluminium.
0: Deze vraag kan geen kwaad, is wel een privévraag. Meneer Limbo, heeft mevrouw vannacht nog op Paranam gewoond?
3: Nee,
0: ze heeft niet op Paranam gewoond.
3: Mijn familie, mijn moeder, Indiaanse moeder, was van Para, maar niet om Paranam.
0: Ja. En iemand vraagt nog, is familie van oud bevelhebber?
3: Jawel. Is mijn lobby neef, ja.
0: Die oude bevelhebber? Henry.
3: Jawel, Henry is mijn neef, is mijn lobby neef.
0: Hoe gaat het met hem?
3: Goed, ja.
0: Ah, ja. Hij met je af is hier nu.
3: Ja.
0: Oké, laat me even kijken hoor. Vraag aan die mevrouw of ze iemand in de winkel nodig heeft. Ze is 63, maar heel flexibel en ze is vlot en zeer meegaand.
3: Helemaal. Ik ben zelf ook 63,
0: okay.
3: Dus het is mijn leeftijdscategorie. En ja, zo iemand zou hartstikke goed zijn ook voor mijn winkel. Ja.
0: Ja. Nou goed, ik denk dat we alles hebben gevraagd. Is er een probleem met de radio? Het is een tweede persoon die me vraagt dat we niet op de radio te horen zijn. Maar goed, mevrouw Yolanda.
3: Ja.
0: I know you're doing good business.
3: Ja, dank
0: u. Toch een vraag. Wat kost een nieuwe? Een nieuwe wat? Wat is de persoon die vroeg over badstoelen?
3: Mm-hmm. Een nieuwe badstoel kost 4000 SRD's.
0: Ja.
3: En dat heeft het armleuningen. Want sommigen hebben geen armleuning. Maar deze heeft lekker een armleuning. Dat de mensen kunnen steunen als ze moeten opstaan. Of als ze moeten gaan zitten erop.
0: Mm, ja, dus,
3: ja.
0: Oké, okay, veel succes. Laten we hopen dat de mensen reageren.
3: Ja.
0: En dat er inderdaad een serieuze, want dat is het allerbelangrijkste.
3: Ja, vooral die mevrouw van 63 jaar mag helemaal reageren. Ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja. Maar ik discrimineer niet. Leeftijdscategorie, het mag ook beneden 35 zijn. Maar dan wil ik eerst een gesprek aangaan met zo iemand.
0: Ja.
3: Ja.
0: Oké, okay, wilt u nog wat zeggen tot slot?
3: Niet veel. Ik ben blij om jou weer te zien. Ik ben alleen een beetje boos op je. Je hebt zei de minotak. Maar
0: zeg het door, want
3: moet ik het zeggen?
0: Wat gaat hij zeggen?
3: Vorige keer heb ik je al gezegd. Ik zeg wanneer die vrouw je laat, moest je meenemen. Ik word ik wel heer trafvrouw. Ik ben boos op je. Nog steeds. Je zei de meer toen je zei, nee, ik heb die vrouw niet meer. Ik heb een andere vrouw. Met dat samsa dat je vergeet me. Ze al die tijd tegen dat als die vrouw weggaat, moet je mij contacten. Heb je niet gedaan. Dus nu moet ik weer op zoek naar iemand. He?
0: Ik ga je helpen zoeken.
3: Je gaat me helpen zoeken. Zoek gewoon boang meer. Die mannen van
0: mijn huidige vrouw is bij u geweest. Dus.
3: Ja, hele leuke meid. Ja hele leuke. En een mooie vrouw. Aboong, want ik had aan een dan bewaak morgen. Nee, knappe vrouw en ook een hele aardige meid.
0: Ja. Want die zal natuurlijk niet zeggen, oh ja, dat is al die tijd.
3: Al die tijd. Mi wees het schot naar je taboe. Nee hoor, nee, sowieso, ik wil een single man. Ik wil geen man die als een vrouw heeft. Nee, ja. Nee. Binder dan dat, het is alleen maar hoofdpijn. Ja. Nee, dus gewoon single. Ik ben single, dus single.
0: Maar ik heb begrepen, mensen luisteren. Nee, ik heb begrepen, single, maar dat zijn er niet.
3: Daarom toch, en daarom ben ik nog steeds single.
0: Mm.
3: Al jaren, maar ja, kijk, liever alleen hoor, ik wil die hoofdpijn.
0: Maar Ruben heeft een pop gekocht, een van die poppen.
3: Meer, hè?
0: We moeten hem
3: vragen.
0: Ze zijn een mannelijke pop.
3: Maar ik moet hem vragen. Ik heb gelachen om hè. Hé, die jongen is niet goed geweest. Echt.
0: Nou. Mevrouw Jolanda, dank je wel.
3: Ja, hey, jij ook hartstikke bedankt. Weer voor deze fever. Baya je tando mi den fever. Ik ben zo blij hoor. Ik was blij. Nee, ik was echt blij toen ik je belde. Toen zei je kom in het programma. Ik dacht, hey boy, echt. Look of I poor me now no to bakken.
0: Het klopt allemaal goed.
3: Ja. Dus dat.
0: Abom.
3: Ja.
0: Dankjewel. Yes.
3: Oké.
0: Nou, dan hebben we dat ook gehad met mevrouw Jolanda van Axel Dongen. Ik maak contact met die.
3: Ja.
0: Ik heb nog een item, dames en heren, strakjes. Dat is dus, als ik het voorzitter hoor met. Ja, thank you. Ik laat zometeen horen de voorzitter van het ontwikkelingsplatform Binnenland, meneer Lamey. Maar de advertenties, die zijn er. En we mogen ze niet vergeten, natuurlijk.
4: De Suriname Major League staat weer gerad voor spektakel. 14 oktober krijgen wij een herhaling van de President's Cup. Landskampioen Brokkie neemt het op tegen bekerkampioen Voorwaarts. Kan Brokkie revanche nemen of trekt Voorwaarts opnieuw aan het langste eind? Aftrap om 7 uur 's avonds. En om 9:15 Leo Victor tegen Notch. Leo Victor begon met winst, Notch met verlies. Wie pakt nu de punten? Midden in de week, 1 voetbalavond vol spanning en strijd. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Sparade. United towards the next major goal. De Suriname Major League staat weer gerad voor spektakel. 14 oktober krijgen wij een herhaling van de President's Cup. Landskampioen Brokkie neemt het op tegen bekerkampioen Voorwaarts. Kan Brokkie revanche nemen of trekt Voorwaarts opnieuw aan het langste eind? Aftrap om 7 uur 's avonds. En om 9:15 Leo Victor tegen Notch. Leo Victor begon met winst, Notch met verlies. Wie pakt nu de punten? Midden in de week, 1 voetbalavond vol spanning en strijd. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Sparade. United towards the next major goal.
5: Let op, vanaf 16 oktober verbetert DSB de beveiliging van online banking. Log je in op de mobile banking app met je vingerafdruk of Face ID. Zorg dan dat je jouw pincode van de app nog kent. Deze bestaat uit 4, 5 of 6 cijfers. Pin vergeten? Geen probleem. Stel voor 16 oktober eenvoudig zelf een nieuwe pin in. Ga voor instructies naar www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn

0: anti-siroop, gemaakt om van te genieten.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ja, dan zijn we terug in de uitzending. Nou, even na lachen hier. We gaan naar de voorzitter van het ontwikkelingsplatform Binnenland. Want vier vrouwen zijn uit het platform gestapt. Vier vrouwen. Ik denk dat het gaat om Priscilla Dosa, Mirjan Asadanu, Moanisa Fola en Charline Babo. En deze vier vrouwen zijn dus uit het platform gestapt onder leiding van Winston Lamey. En nogmaals, ook in het kader van Hoor en Wederhoor zullen we dus morgen proberen een van deze vier vrouwen ook aan het woord te laten op ons station. Maar alvast is dit Winston Lamey, want hij reageert op het besluit van de vier vrouwen om terug te treden.
2: Deze fase waarbij wij streven naar wat men noemt gendergelijkheid, is het inderdaad opvallend, ja, wanneer vier vrouwen op hetzelfde moment het besluit nemen dat zij eruit stappen. Voor ons als organisatie is het sowieso een aderlating, omdat wij van mening zijn dat als je wil aansturen op ontwikkeling, dat het belangrijk is om de inzichten te hebben van beide genders, you know, man zowel vrouw. Maar zoals we weten, die organisatie is een organisatie bestaande uit vrijwilligers. Iedereen die zich aangesloten heeft, heeft dat op vrijwilligersbasis gedaan. En wanneer men weer op basis van diezelfde vrije wil het besluit neemt om eruit te stappen, dan rest het alleen maar te treuren en vervolgens te kijken naar de mogelijkheid tot aanvulling, you know. Maar op de eerste plaats betreuren wij dat. Maar tegelijkertijd zeggen wij, oké, geen einde van de wereld. We leren uit die ervaring en kijken hoe wij op basis van die ervaring, wanneer wij in de toekomst weer zullen aanvullen, rekening kunnen houden met de aangedragen redenen.
1: Ja, maar als ik ergens zo zitten in de organisatie en ik zeg tegen de voorzitter van Fori, Mojompo, ik ga eruit. Ik ben vrijwillig gekomen en ik ga er ook vrijwillig uit. En de voorzitter die zegt, oké, dan ga ik alvast nadenken over een opvolging. Ik ben het weglopen. Ik zal ervan uitgaan, al die tijd had hij me niet graag hier. Want tenminste, zou hij moeten proberen om me over te halen en om mijn besluit wederom te herzien, toch?
2: Zoals het besluit geformuleerd is in die brief, ik weet niet of u die brief onder ogen hebt gehad, is men duidelijk geweest over de mogelijkheid om het besluit weer in overweging te nemen. Het is één waarbij men aangegeven heeft van, hey, gegeven hun bevinding is die samenwerking niet meer mogelijk of zal die samenwerking of wordt die samenwerking niet meer als prettig en ideaal ervaren. En ik heb een policy, meneer Limburg. Ik ben ondernemer. Ik heb heel wat werknemers. En het is een policy die ik overal toepas. Het moment iemand aangeeft in een relatie of wat voor verhouding dan ook, het zij zakelijk of you name it, van hey, voor mij is het tot hier en niet verder, zeg ik altijd van hey, laat die persoon gaan. Misschien komt er weer een moment in de toekomst waarbij op basis van die ervaring de persoon zegt van hey, ik wil die samenwerking weer in overweging nemen. Daar sta ik altijd weer open daarvoor. Maar wanneer mensen aangeven van hey, wij voelen ons niet meer goed bij deze samenwerking of wat dan ook, zeg ik van hey, oké, dus van, check het.
1: Hebben jullie zelf geëvalueerd van, maar jong, kan dit niet takking, Maar dit kan de reden zijn. Ze undu verkeerd in een orga. Waardoor de dames gwe.
2: Dat moment gaat nog komen. Komend weekend hebben we een evaluatievergadering. Waar de laatste een redelijk grote activiteit. De evaluatie voor activiteit dat de komend weekend. Dus komende weekend we komen Makandra als bestuur. En dit punt is sowieso een van de punten dat knap de agenda voor bespreek. Namelijk, maar nadat wij die brief hebben ontvangen, hebben we wel als bestuur Utagnanga Makandra en toen moet je een verklaring uit. Dus sowieso, om kort antwoord te geven op de vraag, komend weekend zijn we bij elkaar, dus dan sowieso een evaluatie of volg.
1: Kan er meer spelen van zo?
2: Of Aramisa, ik ben iemand met Rokonanga Sadesma Taki. In die brief zijn er drie punten genoemd. En voor mij moet het dat zijn. Tenzij er andere punten zijn, dan weet je dat ook of Desma. Maar Sadeno Taki wil ik niet erbij toevoegen.
1: Misschien kunt u nogmaals aangeven wat het belang allemaal is van het ontwikkelingsplatform Binnenland.
2: Kijk, we hebben als primaire doelstelling Oan verbindt hoe de van menen dat Abus Kondre Lib Makandra in Sinan dat de man praat voer, weet je. En if you want je ontwikkeling kon aannemen uit soort politieke orga idee of soort kerkiego om ons maar veel schrift op een maatschappelijk middenveld om over bepaalde belangrijke zaken eens te zijn zodat we kan gaan ontwikkelen op bepaalde voorraad. Dus lik orga, oefenus refi en dat van hi, wij willen helpen bouwen aan het maatschappelijk middenveld met de binnenlandse broeders, Isabi. Heel vaak worden wij geassocieerd met criminaliteit, wat soms ook het geval is. Maar daarnaast, die abwalo bradenangasta, zijn ik deel uit voor een community, dat zij we vaarlijk moe ook toe. En wij zeggen, laten we elkaar gaan schraken in de Boeroko Sawedu, met als doel dat ook aan Abouamoro boom in image naar buiten toe, maar tegelijkertijd dat de Boeroko Sawedu kan kies moro boom inhoud. Dus dat na primair grond praxerie, en dan een praxerie dat we doen ook toe alayari, dit jaar voor de tweede keer, we kare een event, een Gigrani Award event, waarbij wij leden uit die community met een Maron achtergrond, San Edu Boeroko, dat we je de man van granny, we put de man in het zonnetje, zodat grondtapu kan zien van hey, de man is de, maar dat de jongen ook toe, zij make deel uit voor Alibi Makandra, dat de man kan tekwaan, ik simpere na de braden na de stadisi. Dus primair, het maatschappelijk middenveld helpen vormen, met de Maron broeders, of bestaande uit de Maron broeders en zusters, en tegelijkertijd highlight een voorbeeld, rol zijn bepaalde braden en asta abi.
1: Winston Lamey van het ontwikkelingsplatform Binnenland. Mensen, we gaan eruit. Het is al over vier. Ik wil iedereen bedanken die dus heeft meegewerkt. Het team hier. U bent Sylvain. Winston Lamey. Robert Penu. Mevrouw Jolanda van Akseldongen en alle anderen die hebben meegewerkt in de studio, moderator op afstand, de kijkers, de luisteraars, de adverteerders. Nou, let goed op jezelf, een heel fijne woensdag. De jongens komen later een beetje. Gaan we ons een beetje ontspannen met wat muziek. We gaan een beetje mixen. Used to be, the music is on Lim FM vanavond om 8:00. Dan gaan we lekker ver terug in de tijd, wat je ver noemt daar. Als je de muziek begint, eenmaal begint te horen, je denkt dat Ina is de manting. Dus het allerbeste. Het was een leuke bacanatorie. Het was lekker lachen met mevrouw Jolanda. En nogmaals, ook aan u. Heb vertrouwen in wat wij doen. wij doen zoveel als mogelijk ons best om ons werk correct te doen. En we willen en zullen ook niet passen in geen enkel scenario van niemand. Dus lim is lim. En lim is er om u van informatie te voorzien en zoveel als mogelijk waar nodig vragen te stellen. En we willen dat zo houden. Ja, je moet op ons kunnen rekenen waar het gaat om een stuk betrouwbaarheid. Nogmaals een fijne bagana. Tamara met Gods wil, een nieuwe aflevering. Dat is het donderdag 15 oktober. Ik was hier. Tot morgen. Goedemiddag.

0: Van Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 15 oktober 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Martin Luther Kingweg tussen Cassialaan en Dwarkaweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies €100 no mo Jim.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar deze man is na €50 Jim alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer als je brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je boven €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want een service is geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei boven zijn schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.
2: Mama!
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
5: Rustig, ik heb rustig aan mijn drieën. Rustig, rustig.
6: Omwika man.
5: Oh, in omwika. Waar omwika man?
6: Ruwaka dabe. Ai, go.
5: Hey, tik alasan. Fungo snel, tik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda ku dabe.
6: Oké, Arkino. Taye back. Wat teke mi?
5: Ja, want daar kwam voor mako teke usan.
7: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
6: Mama San, goede eerlijk. if I be de abo working for improser and fee. Ik ben van jou.
8: De Suriname Major League staat weer gerad voor spektakel. 14 oktober krijgen we een herhaling van de President's Cup. Landskampioen Brokkie neemt het op tegen bekerkampioen Voorwaarts. Kan Brokkie revanche nemen of trekt Voorwaarts opnieuw aan het langste eind? Aftrap om 7 uur 's avonds. En om 9:15 Leo Victor tegen Notch. Leo Victor begon met winst, Notch met verlies. Wie pakt nu de punten? Midden in de week, 1 voetbalavond vol spanning en strijd. De Suriname Major League, powered by Koto, Telesuur, Suribet en Fernandez Powerade. United towards the next major goal.
1: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 15 oktober 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Greenview Lakestraat vanaf Lake Superiorstraat fase 4 en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
9: De number one tune this week.
10: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
11: Number one.
12: Number one.

91.7.

0: Een frisse groet vanuit de studio. Eigenlijk die zo fris, hè?
1: No. Cliff. Laat me de luister.
0: Een groet.
1: Een groet. Ik wil de luister. Nou. Gelukkig kunnen ze luisteren en niet ruiken. Maar ik groet aan ieder. We zijn er weer.
0: We corrigeren bij deze terstond. Ogenblikkelijk.
1: Jawel.
0: Gewoon een groet.
1: Jawel. Is geen kraan dingen, dus.
0: Goedemiddag, Perry. Goedenavond.
2: Goedenavond, luisteraars. Ook van mij een groet.
1: Luisteraars, en jullie geïnteresseerd bent, we zijn happy hoor. We zijn blij dat we elkaar weer zien op de woensdag. Dus vandaar die gezelligheid.
0: Een hele ontluchting.
1: Ja, ontluchting, smerolie, alles. Maar ja, we zijn blij om elkaar te zien. En u vooral te entertainen.
0: Ja, helemaal met muziek, met mixjes. Met de hits uit 70, 80, 90. En de naam is aangegeven Used to Be. Ah, Used to Be. Maar ze laf laf van jou.
1: Ik kom niet beter.
2: Nee, zoals je zei, Clip is woensdagavond. Used to Be, waar we de muziek afdraaien van de jaren 70, 80, 90. En ook de leuke herinneringen van toen.
0: Ik zie allerlei bewegingen op die stoel maken.
2: Ja, het was. Oren af.
0: Nou, we hebben een mix van Greg. 55 minuten. Dus dat betekent dat deze mix doordraait tot. Bijna 10 over 9. Maar dan komt het goed uit. Dan kunnen we daar een andere mix van 18 minuten plaatsen.
1: Zeker.
0: Dan zitten we precies op 9:30.
1: Yes.
0: Het zou niet lukken om beide mixjes van 55 minuten in te schuiven. Maar goed, dat gaat u niet aan, hè? Neem ik aan. U wilt dat niet horen, u wilt gewoon de muziek.
1: Ik denk de luisteraars die willen dat ook horen. En zijn natuurlijk nieuwsgierig wat we allemaal in elkaar hebben gezet. Dus laten we luisteren naar die mix.
0: Je bent helemaal. Klaar ervoor, je bent.
2: I'm gewoon into it.
0: Ja.
2: Ja, ik ben gewoon benieuwd naar zijn creativiteit. Ik twijfel niet aan zijn creativiteit hoor. Maar het is altijd een van, hey, wat volgt daarna? Maar als het niet jouw eigen productie is, dus dan. Dan ben ik.
1: You learn from the best, dus vandaar.
0: Met jouw eigen productie heb je iets voor het programma neergezet. Dit is zijn eigen productie.
1: Ja, ze noemen het ook een warme schotel.
0: Wat komt voor in deze mix?
1: Het is een mix van de jaren 70, 80.
0: Oh, okay.
1: Het is een mixture, daarom is het een mix. Mm. En mooi gevarieerd. Alles moet in elkaar passen, dus.
0: Dance music.
1: Yes.
2: De werkaring Akahari.
1: Akahari?
2: Amex Kahari, yo.
1: Akahari.
2: Maar Anakashwari, yo.
1: Anakashwari.
0: Het gaat wel om track 2, hè?
1: Ik denk dat we met mix 1 gaan beginnen, toch?
0: Oh, nee.
1: Oké, die van. Gaan we met die van 18 of die van 55?
0: Nee, er zijn twee van.
1: 55.
0: Oh,
1: ja. Oké, okay, dan mag je nog met. Ja.
0: We laten jullie gewoon meeluisteren hoe we dat doen, de afstemming.
1: En
0: de afstemming is altijd zo goed dat het helemaal niet mis kan.
1: Ja, vandaar die afstemming. Dan heb ik een correctie, want als het mix 2 is die we gaan draaien, dan is het meer jaren 80.
0: That's my thing.
1: Yes.
2: En voor degenen die willen optapen, stand by.
0: Let's go.
3: In order to play with this record, you must tune your bass to ours.
0: Look out.